Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Wie was Beethovens onsterfelijke geliefde?
2: Zij is terug naar Beethoven gaan voor pianolessen.
1: Zit de reeks van Fibonacci verborgen in het concertgebouw?
3: Ik ben er niet van overtuigd dat je een Fibonacci-reeks nodig hebt... om een mooie concertzaal te maken.
1: En verwerkte Mozart de bevalling van zijn vrouw in een van zijn strijkkwartetten? In seizoen 7 van de podcastserie Klassieke Mysteries... ga ik, Ab Nieuwdorp, samen met mijn collega Eloise Davis... op zoek naar de antwoorden op deze en op nog veel meer intrigerende vragen.
4: Ik word er helemaal stil van. Ja. Dat is niet handig op een podcast.
1: Klassieke Mysteries luister je via de NPO Luister-app... of via je eigen podcastplatform.
5: Ster. Altijd wel columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
6: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
7: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
8: Wat een goed plan.
7: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
8: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
7: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
11: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
12: Sloopmelk!
11: Mona?
12: Ja, ook sloopmelk.
11: Milner?
12: Sloopmelk.
11: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
12: Sloopmelk!

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen scholieren. Volgens Omroep Gelderland zijn er minstens 20 gewonden. Het is niet duidelijk hoe zij eraan toe zijn. Het ongeluk gebeurde iets na 4 uur vannacht. De touringcar reed door de vangrail en raakte van de snelweg na een aanrijding met een bestelbus. Dat busje is in tweeën gespleten. Door het ongeluk is de A28 tussen het Harde en Wezep in beide richtingen dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog tot en met de avondspits. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat meewerken aan het bouwen van een ondergronds militair ziekenhuis. Dat doen ze samen met een Noorse organisatie. Het ziekenhuis moet in de komende maanden ergens in Oekraïne worden gebouwd. Belangrijk, zegt de voorzitter van Protect Ukraine, want medici zijn vaak slachtoffer van Russische aanvallen.
2: Medics zijn een prioriteitsdoelwit. Christina, dat is een Nederlandse vrouw die nu al 4 jaar als medic werkt in Oekraïne. Die heeft bijvoorbeeld 90 medics opgeleid. Daar leeft er niet één meer van.
1: Het nieuws werd vandaag bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. 5 supporters van Cambuur zijn gisteren gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Scheidsrechter Makkely legde ruim 20 minuten de wedstrijd stil, maar niet gelijk.
3: Het menselijke hart bij mij spreekt dat je dan ook zou moeten stoppen. Ik bedoel, of dat je nou supporter bent of speler, het is even ernstig. Zeker als je hoort dat er 5 gewonden zijn. Maar het beleid is gewoon dat het niet gaat om supporters. Ja, en dan ben ik er niet naar om dat beleid naast me neer te leggen.
1: Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. Het weer. In het noorden kan nog een bui vallen, maar verder blijft het zo goed als droog. Bij flink wat zon wordt het vandaag 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
4: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
0: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
4: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
5: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
13: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
8: dit weekend met vrienden erop uit. Een soort schoolreisje. Iedereen neemt wat mee. Lunch. Er is veel te veel. Lachen. Dierbaar. We zijn al zo lang samen. 'S middags tennissen. Een klein regenbuitje. En net als we onze pasgestorven vriendin herdenken, verschijnt een regenboog. Troostrijk.

0: Dat was het Dudok Quartet Amsterdam. En zij speelde een arrangement van een prelude voor piano van Dmitri Shostakovich. Heel goedemorgen, het is maandag 24 augustus. Welkom bij de ochtend. Ik kijk meteen naar de voorpagina's, want we doen hier aan het nieuws, keiharde nieuws. Met mooie muziek. Dus even kijken, NRC die opent met omkoping in Rotterdam. Rotterdam ontslaat ambtenaren om corruptie bij bouwprojecten. 11 ambtenaren en 6 bedrijven worden verdacht. En het AD opent met het verontrustende bericht dat 40% van de jongvolwassenen regelmatig rookt. Rookvrije generatie rookt volop, dat is de kop. De Volkskrant gaat over Iran. Na de bommen nu een boycott. Zegt de krant nu de oorlog tegen Iran militair niet voor. Dat wil Trump het land economisch isoleren. En de Telegraaf opent met de Formule 1 in Zandvoort. Anticlimax. Anticlimax staat er met grote letters. Leuke woordspeling. Dat is de kop na de crash van Verstappen in de eerste ronde. Bij de laatste keer van de Formule 1 in Zandvoort. Hier geen laatste keer. We gaan natuurlijk eindeloos door. En dan hebben we een topteam. Echt Formule 1 team. Erik Mulder. Die ligt natuurlijk altijd aan kop op de techniek. En Jacobus den Herder. Ja. Nog hardloper. Goedemorgen Jacobus.
1: Zeker, goedemorgen.
0: Jij was gisteren al, had je al proefrondes gereden. En nu...
1: Ik heb hier al wat kilometers achter de kiezen.
0: Wat en, gaan we doen deze twee
1: kijk, wij komen weer een beetje uit de zomerslaap, uit het zomerreces.
0: Ja.
1: Iedereen
0: vakantieverhalen
1: gaat weer aan de slag. Ja. En ook de nieuwe albums stromen weer binnen.
0: Oh, dat merk je ook echt. Ja,
1: ja, zeker. Zoals bijvoorbeeld nu meteen, wel leuk, muziek van Telemann, maar dan in een jasje van Max Volbers, fluitist, samen met Il Pomodoro van hun nieuwe album Wunderkammer.
0: Daar gaan we luisteren. Welkom bij de ochtend. Heel fijn dat je luistert.

0: Zo, wel goede ochtendgymnastiek op deze muziek. Je hoorde van het gloednieuwe album van fluitist Max Volbers. Die ging helemaal los met Il Pomodoro. Muziek van Georg Philipp Telemann, de Hanekian Dance. Die moeten we onze hersenen laten kraken, zo op maandagochtend. De opgave van het cryptogram is journalistieke variant van de Hofschilder. Journalistieke variant van de Hofschilder. Nou, Jacobus, alle glazen, exclusieve glazen.
1: Dat is waar. Ja. Dat is collectors klaar. Item. Alleen misschien op Marktplaats binnenkort, maar voorlopig zijn ze op.
0: Ja, en dus, want je zei net al, de nieuwe albums komen binnenstromen. Jij kiest altijd een album uit.
1: Ja, vaak ook recent.
0: Wat heb je nu
1: en dat
0: als
1: is
0: prijs?
1: Ook nu. De prachtige bundel Die Schöne Müllerin van Franz Schubert. In een bijzondere versie van Georg Nigel, een bariton, maar die speelt met een pianist. Die speelt niet op een moderne vleugel, maar op een zogenaamde tafelklavier. Zijn eerste begin eigenlijk van de piano zag er meer uit. Nou ja, het woord zegt het al een beetje als een soort tafeltje.
0: Dus die had ook minder toetsen, of niet?
1: Ja, minder toetsen en een totaal ander geluid. En dat is wel leuk, want als je dat bedenkt dat dat heel vaak in een gemiddelde huiskamer stond in de tijd van Schubert, dan kan je ook voorstellen dat als er dan werd gezongen, dat het dus meer klinkt zoals wat je nu gaat horen.
0: Dus dat gaan we nu horen. En dit album kan iedereen winnen. Ik zeg nog even, weet je het antwoord op de journalistieke variant van de Hofschilder? Stuur het aan ons via de NPO Luister app of via de mail. En dan gaan we nu luisteren naar het album wat je kunt winnen.

0: Ja, Koos, ik vind het wel. Het lijkt me een beetje een kinderpianootje.
1: Ja, een beetje wel, hè? Ja, het is echt het begin van de piano, hè?
0: Zo.
1: Ik vind het al bijzonder geluid.
0: Ik vind het ook wel.
1: Het heeft wel iets met die zangstem. Heel
0: precies.
1: Intiem.
0: Het is inderdaad echt kamermuziek. Das Wandern hoorde je natuurlijk het beroemde lied van uit die schöne Müllerin van Schubert. Georg Nigel, de bariton, en Alexander Gegeliffy speelden dus op die tafelpiano. En dit album, dit staat dus op dat album dat je kunt winnen met het cryptogram op te lossen. En het is nu 7:17, tijd voor onze ontbijtgast. En vandaag is dat niemand minder dan Angela Maas, cardioloog, hoogleraar, gespecialiseerd in het hart van vrouwen, in harten van vrouwen. En voor ons heb je het nieuws en de kranten alvast bekeken. Goedemorgen, Angela.
2: Goedemorgen, Andrea.
0: Wat valt jou op? Waar wil je het over hebben?
2: Ja, nou, er staat medisch inhoudelijk niet zoveel nieuws in de kranten vandaag. Er is natuurlijk afgelopen weekend wel veel geschreven, ook opinieartikelen over het feit dat medicatie voor diabetes, bepaalde medicatie ook gebruikt wordt voor afslanken en dat daar in de diverse kranten en op televisie reclame voor gemaakt is. De inspectie is daartegen opgetreden.
0: Ja.
2: Dat die geneesmiddelen alleen geregistreerd zijn voor diabetes en niet om af te vallen. En die heeft dus ook boetes uitgedeeld en de rechter heeft dat bekrachtigd. Ja, ik hoop toch dat deze discussie niet hierbij blijft. Want de bevolking wordt natuurlijk steeds dikker. Ook als je ergens naartoe gaat, een evenement of een stadje bezoekt. Ik was toevallig gisteren een rondje Elburg. Ja, en je struikelt over de horeca-etablissementen.
0: Ja.
2: Dus overgewicht is natuurlijk een groot probleem. En we zullen toch moeten kijken voor welke categorie mensen is het wel belangrijk, omdat ernstig overgewicht ook zoveel gezondheidsschade en kosten met zich meebrengt.
0: Ja.
2: Dat we daar toch wel iets mee moeten.
0: Ja, hoe kijk jij daar tegenaan? Dat begreep ik wel. Want de journalistiek werd op hun vingers getikt. Want het zou dan zogenaamd een reclame zijn. Omdat ze het noemden dat het afvalmedicijnen waren. Daar ging het geloof ik om.
2: Ja.
0: Hoe kijk je er tegenaan? Want er werden heel veel mensen vonden dat ook wel spijkers op laag water zoeken. Ja.
2: Ja, maar het gaat om heel veel geld. En,
0: ja.
2: En dan ga je misschien toch die spijkers maar vinden. Omdat, kijk, als je heel coulant bent met deze medicatie en zegt van, nou ja, voor afvallen helpt het ook. Kijk, het lange termijn effect, dat moeten we nog bekijken.
0: Ja,
2: van wat als je dit 5 jaar gebruikt? Hoe ziet het er dan uit? Dus er zijn nog steeds wel vraagtekens.
0: Ja.
2: Veel vraagtekens, maar we weten inmiddels wel dat de gezondheidsschade van ernstig overgewicht, ja, dat gaat hè, je hele skelet, alles,
0: ja,
2: alles heeft eronder te lijden. Dus er zal toch wel iets mee gedaan moeten worden, voor wie wel, voor wie niet.
0: Ja.
2: En voor wie er niet voor in aanmerking komt in de toekomst, want ik kan hier ook niet het laatste woord over zeggen, is natuurlijk, blijft bewegen ontzettend belangrijk. En
0: ja,
2: daar staat wel een aardig stukje in de Volkskrant vandaag, van wanneer moet je dan in bewegen? Moet dat 's morgens vroeg of 's avonds laat?
0: Oh.
2: Want we hebben ook allerlei biologische klokken.
0: Ja.
2: En? Ja, en dan wordt het ook weer ingewikkeld. Want als je het hebt over topsport, dan moet je kijken naar wat voor een topsport gaat het over. Als je bijvoorbeeld denkt aan tennissen, dan sla je 's avonds laat de bal veel harder. Alleen 's morgens doe je het beter, accurater. Voor oudere mensen.
0: Ja,
2: ja, en voor oudere mensen, die kunnen misschien beter 's morgens wat aan beweging doen, omdat dat ook voor hun humeur beter is en minder beter is tegen depressies en dat soort zaken. Dus het is een beetje naar wat voor categorie mensen kijk je. Maar eigenlijk in het algemeen is het beste om te sporten tussen 4 en 8. Maar goed, de meeste mensen die zijn dan hun tas aan het pakken op het werk, of die zijn net thuis om de kinderen op te vangen, moeten voor het eten zorgen,
0: ja,
2: of staan gewoon in de file. Ja, zeg het maar.
0: Ja, ik weet het niet. En jij als cardioloog, hoe kijk jij daarnaar? Het sporten, en ik dacht ook meteen aan ook het overgewicht. Want je zei, mensen hebben last van hun botten, maar natuurlijk ook dat hart.
2: Het is ontzettend belangrijk, maar je moet eigenlijk niet gaan sporten als je er eenmaal een keer tijd voor hebt. Dus eigenlijk na je pensioen. Je moet het echt van jongs af aan doen. Het moet een beetje in je systeem zitten. Dus het begint eigenlijk bij de opvoeding, dat gewoon een plek krijgt, dat iedereen iets moet doen.
0: Ja.
2: En als je het ene niet leuk vindt na een paar jaar, dan kan je misschien iets anders gaan doen. Het hoort bij onze opvoeding feitelijk, hè, dat daar ruimte voor komt. Maar dat is natuurlijk niet altijd mogelijk. Het is soms ook duur. Aan de andere kant een paar gimpen en gewoon de deur uitgaan om een rondje te lopen. Ja, dat moet iedereen wel een beetje kunnen.
0: Ja, duidelijke taal, dokter Maas. Jij wil Jacques Brel horen. Nou.
2: Ja, want ik hoor de laatste tijd wel wat meer van Brel. En ik hoorde eigenlijk voor het eerst het nummer waarmee die is doorgebroken 70 jaar geleden. En toen dacht ik, god, wat een mooi nummer en ik hoor het nooit. Dus nee. Ik dacht een beetje om de nazomer in te luiden. Misschien is het aardig om dat een keer te draaien.
0: Doen we, want dat is dan natuurlijk een klassieker op NPO Klassiek. Daar gaan we naar luisteren, Jacques Brel. Quand on a que l'amour. Dankjewel, Angela Maas.
2: Quand on a que l'amour, ja.
3: Quand on a que l'amour à s'offrir en partage.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

keuze van Angela Maas was Jacques Brel, Le Canton, Na Que L'Amour. Als je alleen de liefde hebt. Daarmee brak Jacques Brel door in 1956, dus 70 jaar geleden.

0: Een romance voor hoorn en orkest van Camille Saint-Saëns hoorde je. Rade van Vlatkovic als de hornist samen met het Ensemble Orchestral de Paris. Het is precies 19:30, tijd voor het nieuwsoverzicht. Bij een ongeluk met een touringcar ter hoogte van Wezep zijn vanochtend meerdere gewonden gevallen. De Oostenrijkse bus was met scholieren onderweg op de A28 en botste door nog onbekende oorzaak achterop een bestelbus. De bus kwam op zijn kant op de andere weghelft terecht. Reddingsdiensten hebben de passagiers er via de dakluiken uitgehaald. Een aantal van hen is zwaar gewond. De komende jaren komt er 300 miljard euro aan erfenissen beschikbaar. Dat becijfert hypotheekdeskundige Oscar Noorlag bij de NOS. Het enorme bedrag kan grote gevolgen hebben voor de huizenmarkt. Huurders worden niet rijker, zegt Noorlag, maar mensen met een koopwoning wel.
1: Wat je gaat zien is dat die ouders met een koopwoning, die gaan op een bepaald moment die overdracht van vermogen ook weer doen aan hun kinderen. Die vaak ook weer een koopwoning hebben, waardoor die tweedeling eigenlijk alleen maar groter wordt.
0: Noorlag adviseert om veel meer dure seniorenwoningen te bouwen, zodat niet alle overwaarde meteen doorschuift naar de kinderen. Een beetje goed nieuws voor mensen met endeldarmkanker. Vroeger betekende dat vaak verwijdering van het laatste stukje dikke darm en kon je alleen door met een stoma. Maar volgens de Nijmeegse specialist Hans de Wild kan bestralen gecombineerd met chemotherapie soelaas bieden.
2: We hebben een groep onderzocht die kregen alleen bestraling. En we hebben een groep onderzocht die kregen bestraling in combinatie met chemotherapietabletten. En die laatste groep, daarbij zagen we dat bij 79%, dus dat is ongeveer 8 op de 10, dat het na 1 jaar mogelijk was om de endeldarm eigenlijk helemaal te sparen.
0: Het onderzoek is zo positief dat de richtlijnen bij behandeling van endeldarmkanker zijn aangepast. Dat meldt de NOS. Nederland was bijna de baas geweest van de Verenigde Naties. Dat zei Sigrid Kaag gisteren in Zomergasten. Kaag doorliep een diplomatieke carrière voordat ze hier minister en lijsttrekker van D66 werd. Maar in de tussentijd werd ze gevraagd om secretaris-generaal van de VN te worden.
3: Ik ben ervoor benaderd. Dan is het de kwestie of je eigen land een inschatting maakt. Ze waren destijds bezig met de campagne voor de VN-veiligheidsraad. Of het allemaal tegelijk kan. Nou, in mijn ervaring, Nederland is niet altijd het beste land om campagne te voeren. Dus het kon niet veel erbij hebben. Dus het is gewoon op zijn beloop gelaten.
0: Kaag zegt dat niet erg te vinden, omdat ze niet leeft voor functies, maar voor de inhoud. Bewoners van de chique plantagebuurt in Amsterdam zijn een petitie begonnen tegen buitenslapers. Dak- en thuislozen die soms tot in hun huizen komen. Bewoner Dennis de Vrede bij AT5.
4: Ik had laatst de deur niet goed dicht gedaan en ineens stond iemand binnen in het huis. We hebben slapende mensen voor je voordeur liggen. Dus 's ochtends loop je de deur uit, je struikelt letterlijk over die persoon.
0: Het steekt de bewoners van de Amsterdamse buurt dat burgemeester Halsema juist nu voorstelt om het buitenslapen niet meer te beboeten. Halsema zegt zich te beschamen dat mensen die vaak niks hebben een boete krijgen. En voor weer een verkeer staat hier Jeroen Dirks. Jeroen, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Andrea. Zonnige periodes, maar vooral vanmiddag ook wel veel bewolking. Bij een zwak tot matige noordoostelijke wind wordt het 21 graden. Door het busongeluk waar jij het over had, is de A28 dicht ter hoogte van Wezep. En de A15, daar staat een file, Gorinchem richting Rotterdam. Je bent 22 minuten langer onderweg voor Sliedrecht-West.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

0: Uit zijn 40e symfonie, van Mozart natuurlijk, hoorde je het eerste deel door het ensemble Resonance, onder leiding van Riccardo Minasi. We gaan weer naar een nieuw album, want Jacobus...
1: ze komen nu met de bakken binnen. Jazz Gillam, Britse saxofoniste, ja. die wil nog wel eens oude muziek in een nieuw jasje gieten. En dat doet ze ook weer op haar nieuwste album Shine, is nog te verschijnen, maar er stond al een kleine teaser online met muziek van Hildegard von Bingen.
0: Oh, zo, dat is een mooie oude componist. Ja, goed, daar gaan we naar luisteren.

0: van het nieuwe album van saxofoniste Jazz van Jessica, denk ik. Gillum and Friends, dat komt nog uit. Maar dit stuk was dus al beschikbaar. Dat heeft Jacobus dan weer natuurlijk naar voren getoverd. Van Hildegard von Bingen hoorde je Spiritus Sanctus Vivificans. Dan gaan we naar het krantenoverzicht. Dat werd gemaakt door Martien van Poeteren. En dat lees ik samen met Jeroen.
1: Geloof in Oekraïne, steun Oekraïne, ren voor Oekraïne. Klinkt het door de megafoon. Meer dan 1000 mensen liepen gisteren in Den Haag hard voor Oekraïne. En Trouw doet er verslag van. Hardlopers hebben trouwens allemaal een verhaal.
0: Zoals Lina Anailenko. Zij heeft haar stad Mariupol, gesneuvelde vrienden en haar moeder in gedachten. Lina's moeder werd nooit gevonden. Ze weet alleen dat ze dood is. Ze probeert in Nederland te leven. Alles ben ik kwijt, zegt ze. Ik denk nog steeds maar 1 week vooruit.
1: NRC schrijft over de Prideboot die eerst wel en toen weer niet mocht meevaren tijdens de havendagen in Zierikzee. Ons feestje is ons feestje, puur voor de mosselvisserij en de mosselen, zegt de organisatie. De deelname van een Prideboot zou volgens die organisatie gevolgen kunnen hebben voor de essentiële onderdelen en tradities van de havendagen.
0: De boot vaart uiteindelijk wel, maar buiten het officiële programma. Burgemeester Van der Hoek van Zierikzee begrijpt alle ophef niet zo. We gaan nu Neptunus ophalen, zegt hij. Een man met een baard in een jurk. Er is in Zeeland op het gebied van acceptatie nog wel wat te winnen, verzucht de kroegbaas waar het Pridefeestje gehouden wordt.
1: Wij Nederlanders zijn eigenlijk best braaf in het betalen van boetes in België, zo meldt het AD. Afgelopen 5 jaar werden er meer dan 5 miljoen verkeersboetes in België aan buitenlanders uitgeschreven. En daarvan werd 2/3 netjes betaald. Nederland gaat aan kop met 86%. Luxemburg en Duitsland volgen.
0: Roemenen en Bulgaren zijn het minst geneigd om te betalen. Maar ook de Fransen, die bijvoorbeeld worden geflitst bij een uitstapje naar hun noorderburen, betalen niet. De helft van hun boetes blijft onbetaald. Als die boetes hoger zijn dan €70, kan het land van de overtreder de boete overnemen.
1: Een verdachte van de explosies bij de Nord Stream gaspijplijn in 2022 is nu opgepakt in Kroatië. Hij was daar, schrijft de Volkskrant, omdat hij aan het werk was als adviseur van de film Shake Island. Grote productie met grote namen, Sean Penn bijvoorbeeld en Adrian Brody.
0: En waar gaat die film dan over? Nou, over die aanslag op de Nord Stream. De verdachte, een Oekraïense duikinstructeur, is eerder opgepakt in Polen. Toen wist hij volgens de krant op filmische wijze te ontsnappen in de achterbak van een militair attaché.
1: Ja, en dan schrijft de Telegraaf over het Brabantse stel Freek en Eva. Die waren afgelopen week voor het eerst op hun, tussen aanhalingstekens, eiland, Meda Bedan, dat ligt 700 kilometer ten noorden van Stockholm, Zweden. Ze wonnen een prijsvraag die het Zweedse toeristenbureau uitschreef.
0: Tot mei volgend jaar zijn Freek en Eva de beheerders van het eiland. Ze planten de Brabantse vlag op het eiland, maar sliepen er maar 1 nacht. Geen eten, geen drinkwater, een te kleine tent en rode mieren. Dat was genoeg om ze weer naar Brabant te doen vluchten. Ze gaan nog 1 keer terug om het noorderlicht te zien. Dit staat allemaal uitgebreid te lezen in de kranten van vandaag.

Muziek van Claudio Monteverdi. Je hoorde een arrangement van Si Dolce il Tormento. André Heuvelman, trompet. Henry Kelder, piano. En Wilmar de Visser, contrabas, die voerden het uit. Het cryptogram voor degene die later inschakelde. De opgave is journalistieke variant van de Hofschilder. En persfotograaf of cartoonist is niet goed. Je hebt nog tot 9:15. En wat gaan we in de tweede uur doen van de ochtend? Nou, het is een bitterzoete dag voor Oekraïne, want ze vieren daar vandaag de 35e onafhankelijkheidsdag. Maar ja, door de vele raket- en droneaanvallen verslechtert de situatie met de dag. Straks spreek ik Danielle Brouwer van het Rode Kruis. En tot de nieuws van 8 uur, muziek van Domenico Scarlatti. A presto!

0: NPO Klassiek. Hij is terug in Nederland, de IJslandse pianovirtuoos Víkingur Ólafsson. En je hoort hem live bij NPO Klassiek. Samen met het Koninklijk Concertgebouw Orkest speelt hij het vurige vijfde pianoconcert van Beethoven. Luister mee, woensdag vanaf 8 uur, Víkingur Ólafsson in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
3: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees hier alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
4: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
1: Nee, Attents met ds.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Jij zit zeker weer rond te kijken op nrv.nl.
11: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
10: Al iets gevonden?
11: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
10: Doet NRV dat dan ook?
11: Ja, hier, kijk maar. China en Tibet en deze. Vietnam, Cambodja en Laos. Of hier Sumatra, Java en Bali. Of een grand tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland. Peru, Bolivia, Nepal.
10: Weet jij waar mijn laptop ligt?
11: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
9: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep is vannacht een ernstig ongeluk gebeurd tussen een Oostenrijkse touringcar en een bestelbusje. In de touringcar zaten tientallen Duitse scholieren. Volgens de politie Oost-Nederland zijn er meerdere gewonden.
2: Op dit moment zijn we volop aan het onderzoeken hoe dat ongeval heeft kunnen gebeuren. Wat we inmiddels weten is dat er in elk geval 8 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. En dat er ook nog een aantal mensen lichtgewond zijn geraakt. Dus in die zin een ernstig ongeval vanochtend.
1: Vanwege het ongeluk blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voor een groot deel van de dag dicht. Vorig jaar kregen ruim 1,7 miljoen auto's een nieuwe eigenaar, vooral tweedehands auto's. En benzineauto's waren het populairst. Meer dan 8 op de 10 verkochte auto's reden op benzine, blijkt uit CBS-cijfers. Mensen met een lager inkomen kochten vaker oudere auto's en relatief vaak een diesel. En hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. In totaal werden ongeveer 260.000 elektrische en hybride auto's met een stekker verkocht. De verkoop van elektrische auto's zal naar verwachting verder groeien, onder meer door de hogere benzineprijzen. Oekraïne heeft voor de 3e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Daarbij vielen geen gewonden. In dezelfde regio in Krasnodar is volgens de gouverneur ook een kinderopvang geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft er nog niet op gereageerd. De Nederlandse stichting gaat samen met een Noorse organisatie een ondergronds ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Dat komt op een geheime plek in de buurt van het front en moet het grootste van het land worden. Op 8 meter diepte kunnen dan spoedoperaties worden uitgevoerd. Vandaag is de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Mensen die worden gediagnosticeerd met endeldarmkanker moesten tot voor kort vaak hun endeldarm laten verwijderen. Daardoor overleefden mensen, maar het zorgt voor veel andere gezondheidsproblemen. En uit een nieuw internationaal onderzoek onder leiding van het Radboud UMC blijkt nu dat veel patiënten ook kunnen genezen door chemotherapie in combinatie met bestralingen.
3: Daarbij zagen we dat bij 79% dat het na 1 jaar mogelijk was om de endeldarm eigenlijk helemaal te sparen. Dus die mensen die werden helemaal niet geopereerd of die kregen een hele kleine operatie.
1: Ruim 500 patiënten uit verschillende landen deden mee aan de studie. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Een oud-fractievoorzitter van de VVD, Klaas Dijkhoff, is als eerste aan de beurt. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te maken. De partner van haar moeder had haar meegenomen en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Italiaanse agenten zagen haar huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man opgepakt. Het weer droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar een mistbank hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig en zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Zacht licht, klare taal. De kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven. Gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
5: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
6: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
8: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
12: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
13: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
0: NPO Klassiek.
1: KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
14: Gisteren in Zomergasten had Sigrid Kaag een fragment gekozen waarbij Benjamin Britten sprak over Kathleen Ferrier. En het ging over haar stem. Die stem, aldus Britten, is de expressie van iemands persoonlijkheid. Maar ik luisterde niet goed, want ik was afgeleid door om Benjamin Britten zo levend te horen praten. Goeie kop trouwens, maar hoe klonk hij ook alweer?

Van Benjamin Britten hoorde je een variatie op een thema van Frank Bridge. Ja, goedemorgen, welkom terug bij de ochtend. Wat gaan we in de tweede uur doen en wat gebeurt er vandaag? Het is maandag 24 augustus. Nou, het Mauritshuis in Den Haag is vanaf vandaag dicht voor een verbouwing. Nou, het duurt maar een maandje, tot 20 september. Maar het beroemde meisje met de parel is uitgeleend zolang in Japan. En op de Havelterberg in Drenthe wordt in de middag een 500 ponder tot ontploffing gebracht. De Amerikaanse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog werd gevonden bij een speurtocht naar oorlogsresten. Dat is wel een goed geluk dan. En de biografie van kruidenvrouw Klazien uit Zalk verschijnt. En wie kent haar niet? Biograaf Joep Boerboom beschrijft het leven van Klaasje Rotstein van den Brink, zo heet Klazien echt. Ze was geliefd en omstreden. Bewonderaars vertrouwden op haar raad en critici verweten haar kwakzalverij. En vandaag, 35 jaar geleden, werd Oekraïne onafhankelijk van de voormalige Sovjet-Unie, die op dat moment in elkaar stortte, zodat Rusland alleen overbleef. En met dat land is Oekraïne alweer meer dan 4 jaar in oorlog. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in het oosten van het land. Ik spreek zo met Danielle Brouwer, die net terug is van een bezoek. We hebben natuurlijk heel veel mooie muziek, dus fijn dat je luistert. Tot 9 uur is dit De Ochtend.

Je hoorde Café Zimmerman onder leiding van Pablo Valetti. En zij speelde de beroemde air, het tweede deel uit de derde orkestsuite van Johann Sebastian Bach.

0: Een van de bagatellen van Valentin Silvestrov, Oekraïense componist, woont in Berlijn nu. En hij speelde het ook zelf heel prachtig. Want daar gaan we het over hebben, over Oekraïne. Want het is een bitterzoete dag. Ze vieren daar vandaag de 35e onafhankelijkheidsdag. Maar het land is inmiddels ook al 4,5 jaar in oorlog met Rusland. De raketten vliegen de Oekraïners om de oren. En daarmee verslechtert hun situatie steeds meer. Per dag verlaten zo'n 1000 mensen uit het oosten noodgedwongen hun huis. En Danielle Brouwer van het Rode Kruis, die was daar vorige week. Goedemorgen, Danielle.
1: Goedemorgen.
0: Jij was dus daar vorige week in Oekraïne. Welk beeld is je vooral bijgebleven?
1: Ja, het beeld is toch wel echt dat iedereen in Oekraïne is geraakt door dat verschrikkelijke conflict dat al zo lang duurt. Ja. Er is bijna niemand die niet iemand is kwijtgeraakt. Veel moeders die nog steeds in onzekerheid zitten of hun zoon nog wel leeft, of ze nog wel iets horen van het front. En dan toch ook wel die angst die er is voor die constante luchtaanvallen. Nou. Wij werden ook een aantal keer ons bed uitgealarmeerd. En dat betekent dat je zo snel mogelijk naar de schuilkelder moet. Maar voor ons is het een week en dat is best spannend. Maar wij zitten nu weer veilig in Nederland. Ja. En voor de Oekraïners is dit al 4,5 jaar hun normaal. Ze weten eigenlijk niet meer wat echt normaal is. En nee, om niet in die onveiligheid te leven.
0: Ja, ja. Vooral het oosten van Oekraïne ligt onder vuur. Ik zei net al, duizenden mensen trekken daar weg. Waar kunnen de mensen dan naartoe?
1: Ja, in eerste instantie, als mensen willen vluchten, dan komen ze in een soort transitiecentrum, noemen ze dat. Daar krijgen ze bijvoorbeeld ook hulp van het Rode Kruis. Sommige mensen kiezen er dan voor om toch weer terug te gaan naar hun huis, om te kijken of die er nog staat of dat het toch weer wat veiliger is. Het is natuurlijk ook echt een keuze om echt je helemaal huis en haard achter te laten. Mm-hmm. Maar sommige mensen doen dat wel en die gaan dan naar een andere plek in Oekraïne. En dan proberen ze daar weer een nieuw bestaan op te bouwen. En wat het Rode Kruis dan doet en waar we ook zijn geweest, wat heel bijzonder is ze hebben door het hele land buurtcentra gebouwd. En dat is een plek waar mensen, als ze gevlucht zijn, maar ook omdat de economie is natuurlijk ook ingestort. Dus als mensen geen baan meer hebben, dan kunnen ze daar terecht voor bijvoorbeeld kleding. Dus daar hangen winterjassen, kleding voor kinderen. Wat ze daar mee kunnen nemen. Er is een kapper, je kan er je kleding wassen. Mm-hmm. En eigenlijk is er voor ieder hulp. Er zijn bijvoorbeeld ook groepen, praatgroepen waar je mentale hulp kan krijgen. Ja. En dan specifiek bijvoorbeeld voor alleenstaande oudere vrouwen. Voor vrouwen die hun zoon zijn verloren omdat hij heeft gevochten aan het front. Ja. Dus er is allerlei vormen van hulp die het Rode Kruis daar biedt om ervoor te zorgen dat mensen weer wat perspectief krijgen.
0: Ja, ja, ongelooflijk. Want de oorlog duurt nu al 4,5 jaar. Hoe zit het met die veerkracht van de Oekraïners? Want je zegt, ze krijgen dan wat perspectief, ook door al die initiatieven van jullie. Hoe heb jij dat ervaren?
1: Nou, we hebben echt heel erg veel tranen gezien bij mensen. De pijn van zo'n conflict die al zo lang duurt is echt verschrikkelijk. Tegelijkertijd hoor je ook van mensen, we gaan door en we zorgen ervoor dat we weer kracht hebben om morgen op te staan. Iemand zei letterlijk, als je weer wakker wordt van een luchtalarm, dan betekent dat je er nog bent.
0: Ja.
1: En Die hoop toch wel ook, blijft wel heel erg bij mensen. Mensen hebben heel erg veel steun aan elkaar. Maar waar je vooral je hart voor vasthoudt, is waar ik mee begon. Van iedereen is geraakt door het conflict.
0: Ja.
1: Ja, wat gaat er nog op mensen afkomen straks? Ja. Als het, laten we het hopen dat het conflict stopt en dat het geweld stopt. Maar als het is afgelopen, wat komt er dan nog op een samenleving af? De mentale klachten die mensen zullen krijgen, de trauma's. Soms komt dat echt pas later naar boven.
0: Ja.
1: Maar nu is er wel veel strijdkracht bij mensen om de volgende dag door te gaan. En om ook echt wel te kijken naar dat perspectief van, hoe zorgen we ervoor dat ik weer mijn leven een beetje opbouw? En dat ik dit nieuwe normaal dan maar, ja, omarm kan je eigenlijk niet zeggen, maar Dat ik ervoor zorg dat we blijven opstaan en dat we doorgaan.
0: Ja, ja. En geeft het wel iets van voldoening wat het Rode Kruis doet? Of heb je het idee, het is een druppel op een gloeiende plaat? Wat is jouw
1: Nee, het geeft zeker hoop aan mensen. Dus bijvoorbeeld toen we bij een groep voor oudere vrouwen waren, die dan alleen wonen, die vertelden ons ook van het is zo fijn dat we hier eens per week met een hulpverlener van het Rode Kruis samen kunnen komen. Zij zijn ook echt vriendinnen geworden.
0: Ja.
1: En toen we het hadden over het conflict, toen brak eigenlijk iedereen en had iedereen wel een verhaal van ik ben mijn zoon kwijt of ik ben zo angstig 's nachts. Maar er werd ook gezongen met elkaar. En je ziet hoeveel steun mensen aan elkaar hebben. En dat zo'n praatgroep, zo'n club eigenlijk, dat echt hun lichtpunt is in de week. Dus je ziet ook hoe belangrijk het is, die hulpverlening. En hoe je naast noodhulp, want het Rode Kruis is natuurlijk ook de eerste organisatie die aankomt als er ergens een raketinslag is geweest,
0: ja,
1: om medische hulp te bieden. Maar je ziet ook hoe die andere hulp, die wat onzichtbaardere hulp, hoe belangrijk die is voor mensen. Juist om die veerkracht wat aan te moedigen.
0: Ja, wat ondersteunen. Dankjewel en dank voor je uitleg, Danielle Brouwer van het Rode Kruis.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

prachtige lied heet Prayer. Toepasselijk door de Oekraïense Hanna Havrilets gecomponeerd op deze 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Havrilets was een Oekraïense componiste. Ze overleed op 27 februari 2022, 3 dagen na het begin van de Russische invasie in haar land. Even iets heel anders. Het cryptogram. De opgave is journalistieke variant van de Hofschilder. Er komen heel veel varianten binnen, wel leuk. Staatscourant en Royalty Watcher, ook allemaal niet goed. Je hebt nog een kwartier de tijd. Dus om dat hele mooie nieuwe album te winnen. Nu muziek van Giovanni Gabrielli.

0: Muziek uit de 17e eeuw van Giovanni Gabrieli. Je hoorde een sonate uitgevoerd door Concerto Palatino. Precies 8:30, tijd voor het nieuwsoverzicht. Op de snelweg bij Wezep, niet ver van Zwolle, is vanochtend vroeg een touringcar achterop een bestelbus gereden. De touringcar kantelde en viel op de andere weghelft. Sven Strijbels van de politie bij de NOS.
1: Op dit moment zijn we volop aan het onderzoeken hoe dat ongeval heeft kunnen gebeuren. Wat we inmiddels weten is dat er in elk geval 8 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. En dat er ook nog een aantal mensen lichtgewond zijn geraakt.
0: Ook de chauffeur van de bestelbus raakte gewond. De A28 ter hoogte van Wezep is de komende uren dicht. Hoezeer de inspectie zich ook ergert aan de vermeende reclame voor afslankmiddelen, de aandacht voor de middelen zelf moet niet verslappen. Dat zei cardioloog Angela Maas vanochtend in dit programma. Want ook al zijn de middelen omstreden, we hebben ze ook nodig.
2: Er zijn nog steeds wel vraagtekens, veel vraagtekens. Maar we weten inmiddels wel dat de gezondheidsschade van ernstige overgewicht, hè, je hele skelet, alles heeft eronder te lijden. Dus er zal toch wel iets mee gedaan moeten worden, voor wie wel, voor wie niet.
0: Maas wijst er ook op dat het behandelen van mensen met overgewicht heel veel geld kost. De parlementaire enquêtecommissie Corona hervat vandaag zijn werk. De commissie van Tweede Kamerleden hoorde tot nu toe veel emotionele verhalen, maar echte onthullingen bleven uit. Toch kunnen die nog komen, zegt NOS-verslaggever Lars Geerts.
3: De komende weken gaan we de grote politieke hoofdrolspelers nog eens zien, die we al eerder hebben gezien. Oud-minister van Justitie Grapperhaus bijvoorbeeld, oud-premier Mark Rutte komt nog een keer voorbij. En ook oud-minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge.
0: In december van dit jaar wordt het eindverslag van de commissie verwacht. Feest in de Rotterdamse wijk Feyenoord. Het 200-jarig bestaan was de reden voor de gemeente om de wijk te trakteren op een kermis. Een van de bewoonsters bij de NOS.
4: We zijn een wijk die heel hard werkt. Een wijk die bestaat uit vrijwilligers. Zonder de vrijwilligers kan je in deze wijk niks. En ik denk dat er heel veel mensen met hart en ziel voor de wijk wonen.
0: Ook gevierd werd het feit dat de Rotterdamse haven eigenlijk in Feyenoord is begonnen. En weer verkeer is hier weer, Jeroen.
5: Ja, zonnig, maar vanmiddag ook wel wat bewolking. Bij een zwak tot matige noordoostelijke wind wordt het 21 graden. Dan is de A28 bij Wezep, je noemde hem net, dat ongeluk met die bus. Die A28 is een groot deel van de dag naar verwachting dicht. En de A59, daar staat een gewone file. Nou ja, komt door een ongeluk. Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor Drunen West, 8 kilometer file. Je bent bijna een half uur langer onderweg.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Deel 3, het rondo uit het celloconcert nummer 2 van Joseph Haydn. Je hoorde Andreas Brantelid, cellist, samen met het Concerto Kopenhagen onder leiding van Lars Ulrik Mortensen. We gaan zo hebben over de podcast Al dit wil meer, klassiek. En dan gaat het over Liszt, dus nu even Liszt.

0: Dat was tenor Cyril Dubois, werd begeleid door pianist Tristan Reis. Hij zong O Lieb, so lang du lieben kannst, dat prachtige lied uit Liebesträumen van Franz Liszt. Want daar gaat het over, Frans Liszt, in de podcast Al Dit Wil Meer. Klassiek, een hele leuke podcast waar jij, Jacobus, maar ook Karel den Hertog en Teun Faber eigenlijk al dit bijpraten en allerlei geheimen influisteren over beroemde stukken.
1: En het is maandagochtend, dus dan staat er weer een verse aflevering online. Dus ga daar vooral naar luisteren. En die gaat inderdaad over Frans Liszt. En Frans Liszt, dat is mijn terrein, hè, is een pianoman. En die heeft ook heel veel betekend voor de techniek van de piano, van het piano spelen.
0: Het dat het heel virtuoos is. Hè?
1: Het is heel virtuoos, ja, zeker. Dus hij was ook eerst was hij vooral een rondreizende pianoster en later meer componist. Maar hij heeft ook echt in technische zin veel betekend voor het instrument. Dus zo had hij bijvoorbeeld een, daar gaat het in die podcast ook over, een bepaalde techniek waardoor het lijkt alsof je met drie handen speelt.
0: Oh ja? Hoe deed Liszt dat dan?
1: Liszt dacht ook van, nou ja, kijk, als ik nou die melodiestem, de zangstem, zo je wil, als ik die in het midden van de piano doe, zo in het middenregister. Ja, dan heb ik, kan ik de vulling, de harmonische invulling daarvan, die kan ik ook erboven doen in plaats van eronder.
2: Ja,
1: dus die kleine nootjes, die liggen hoger dan de melodie.
2: Die kleur geven aan de melodie.
1: En dan kan ik met de linkerhand ook nog basnoten spelen. En dan moet je eigenlijk die zangstem, die speel je vooral met beide duimen, de linker en de rechterduim.
2: Ja.
1: En die wisselen elkaar eigenlijk een beetje af. Dus soms speelt de rechterhand een melodienoot en de andere keer een linkerhand.
2: Dus twee duimen en acht vingers.
1: Ja, nou, de bedoeling, precies. Dus ja. De bedoeling is dat je dat natuurlijk niet hoort. Nu speel ik met rechts. En nu deze met links. En dan weer rechts.
2: Ja.
1: Links, rechts. Links, rechts. Links. Ja, en als je dat dan samen, daardoor krijg je een soort gelaagdheid van een bas en een middenstem en een bovenstem, waardoor je de illusie wekt
2: van drie handen.
1: Van drie handen.
0: Ik vind die links, rechts, links, rechts.
1: Links, rechts, ja.
0: Het is echt deelt in beweging is het, hoor.
1: Ja, je moet het een beetje voor je zien.
0: Ja,
1: maar,
0: dat is geweldig.
1: Dat was even een klein inkijkje in de techniek van
0: de hele aflevering kunnen we natuurlijk nu weer op NPO Luister app horen of op andere platforms. En we gaan natuurlijk nu naar
1: gaan we even naar het toppunt van Liszt zijn virtuositeit. En die hoor je in de Hongaarse rhapsodieën.

0: van de virtuose Hongaarse rhapsodieën voor piano van Franz Liszt. Lento e Capriccio. Je hoorde pianist Simon Trpecheski. Ja, ik moest even over nadenken. En die podcast dus altijd wil meer klassiek over Liszt kan je dus vinden op de NPO Luister-app. Het cryptogram. De opgave was een journalistieke variant van de Hofschilder. Nou, er kwamen heel veel leuke oplossingen voorbij. Josien Drogendijk, pennenridder, royalty watcher, deskundige, cartoonist, persfotograaf, tuinschrijver, koninklijk huisverslaggever. Het is allemaal fout. Ja, het was helemaal niet makkelijk. De oplossing, natuurlijk ook een aantal goede. Waaronder Hans Peters. Hij schrijft: dag Andrea en Jacobus. Ik denk dat de crypto-oplossing een rechtbanktekenaar is. Het Hof is behalve een ander woord van het Koninklijk Huis ook een woord voor een doorverwijsrechtbank. Een schilder en tekenaar zijn verwante kunsttechnieken. Groeten Hans Peters. Hans, gefeliciteerd. Ja, rechtbanktekenaar is de oplossing. En jij krijgt de nieuwe versie van die Schöne Müllerin van Franz Schubert met dat tafelpianootje. Nou, dat is toch wel een echt wel een hebben ding. Nou, naast me staat Ab Nieuwdorp. Het is een nieuwe week. Helemaal fris en fruitig. Wat ga je doen met de klassieker?
1: Hele fijne Bach om zo meteen mee te beginnen.
0: Fijne Bach.
1: Met Yo-Yo Ma op barokcello.
0: Doe maar. Barokcello.
1: Ja, barokcello.
0: Hoe ziet die eruit?
1: Andere snaren vooral. Andere snaren. En geen cellopinnen. Dus tussen de benen klemmen.
0: Oh, ja. Tussen de benen klemmen. Nou, we gaan het meemaken. Ja. Tot het nieuws van 9 uur hoor je natuurlijk muziek van Vivaldi. Want ja, geen dag zonder Vivaldi is een dag niet geleefd. Dag.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Aldit wil meer klassiek. Deze week de Liebestraum van Franz Liszt. En dat is veel ingewikkelder dan het klinkt.
1: Liszt heeft het hele bespelen van dat instrument naar een heel ander niveau gebracht in allerlei manieren. En een daarvan is dan de zogenaamde driehandentechniek.
0: Driehanden, een soort Indiase god.
1: Ja.
0: Luister naar de podcast Aldit wil meer klassiek. Nu op npoklassiek.nl en in de NPO Luister-app.

0: LibreVuurwerken.nl.
1: Ster. Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
2: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. Drie jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
1: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
3: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
4: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
3: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij het ongeluk vannacht tussen een touringcar en een bestelbus op de A28 bij Wezep zijn 8 gewonden gevallen. De meeste waren Duitse scholieren die in de touringcar zaten. Ook de bestuurder van de bestelbus is gewond geraakt, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
2: Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast zijn er nog een aantal andere licht gewond geraakt. Die worden nagekeken en we weten net van de politie dat er geen doden bij dit ongeluk zijn gevallen.
1: Vanwege de ravage en het politieonderzoek blijft de A28 tussen het Harde en Wezep nog voor een groot deel van de dag dicht. Syrië en Israël zijn in Jordanië met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden geleid met hulp van de VS. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen, arrestaties en gerichte operaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië, waarna Damascus Israël beschuldigde van het schenden van hun soevereiniteit en het internationaal recht. Vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. De mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en ook vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride variant. De grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur. Dat komt door de babyboomgeneratie, blijkt uit onderzoek van een hypotheekadviesketen. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen naar de volgende generatie. Deze hypotheekexpert legt uit hoe ze aan dit bedrag komen.
3: En we hebben zeg maar een sterftekans losgelaten op die verschillende groepen. En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog los van de rest aan vermogen, 300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep.
1: Dat geld komt vooral terecht bij mensen tussen de 45 en 65 jaar. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar nog een mistbank hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig, het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maak bereikbaar.
5: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
4: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
6: Festival Roeg Klassiek combineert verrassende concerten met de ruige natuur van het Roegwold in Groningen. Met onder andere het Ruisdaalkwartet, Woodcraft, James Wessie en een Groningse Peter en de Wolf. 11 tot en met 13 september. Roegklassiek.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: De mooiste concerten op hele bijzondere locaties in Groningen. Roegklassiek.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesure. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Ontdek de tentoonstelling De Muze Van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Heel goedemorgen, hartelijk welkom. Ja, ik begin deze klassieken van de maandag met Bach, gespeeld door Jojo Ma en het Amsterdam Barokorkest onder leiding van Tom Koopman.

kort maar krachtig begin. Was God tut, das ist wohlgetan uit de kantate Die Elenden zullen essen. Muziek van Johann Sebastian Bach, gespeeld door Jojo Ma op barokcello. En het Amsterdam Barok Orkest daarbij onder leiding van Ton Koopman. Begin van deze klassieke van maandag 24 augustus. Met vandaag toch nog even terugluisteren naar afgelopen zaterdag. Het Prinsengrachtconcert op de Prinsengracht natuurlijk Amsterdam. Even terugluisteren. En zometeen muziek onder andere van Johannes Brahms, Edvard Grieg en ook Antonín Dvořák. Maar eerst muziek van een goede vriend van Ludwig van Beethoven. Dan heb ik het over de in Praag geboren Ignaz Moscheles. Zo'n goede vriend was hij van Ludwig van Beethoven dat hij de opera Fidelio mocht bewerken voor piano. En later werd hij ook nog de pianodocent van niemand minder dan Felix Mendelssohn. Deze Moscheles die staat een beetje tussen de klassieke muziek in. Dat wil zeggen muziek van Mozart, Beethoven en Haydn, de klassieke periode. En de romantiek. En dat hoor je ook, die prachtige kruisbestuiving, in dit vrolijke eerste deel van zijn eerste pianoconcert.

Porcelli, solist en dirigent van het Tasmanian Symphony Orchestra, in het eerste deel uit het eerste pianoconcert van Ignaz Marcellus.

eigenlijk muziek voorbij. Nog vroeger op deze ochtend. Het was zo mooi, misschien heb je het ook gezien. Vanochtend, in ieder geval ik op weg naar de studio hier in Hilversum. Nevel, mist boven de velden. En af en toe de schim en schaduw van een koe. Boomtoppen boven de mist uitkomend. Ja, en daarbij dan deze muziek nog een beetje postuum. Mysterieus, uit de verte klonken de hoornklanken. In dit lied voor vrouwenkoor, twee horens en harp. Muziek van Johannes Brahms. En dit was het lied Es tönt ein volle Hafenklang. Harpist Emmanuel Cesson. En de hornisten waren Anneke Schott en Joseph Walters bij Pygmalion, onder leiding van Raphaël Pichon.

0: Anitra's Dans uit Peer Gynt van Edvard Grieg, componist Edvard Grieg. Ook een paar keer uitgevoerd afgelopen zaterdagavond op het Prinsengrachtconcert door landgenoot van Grieg, de Noorse meesterpianist Leif Uwe Andsnes. Ook samen met jonge pianiste Juliane Beersia Tishna, 12 jaar jong. Samen ook in de Noorse dans van Edvard Grieg. Dat afgelopen zaterdag. Dit was dus Anitra's Dans, opgenomen door het City of Birmingham Symphony Orchestra onder leiding van Sakari Oramo. En dat is dan weer ook de chef-dirigent van het BBC.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
0: Anitra's Dans uit Peer Gynt van Edvard Grieg, componist Edvard Grieg. Ook een paar keer uitgevoerd

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Vroeg voor een walsje? Nee toch, het is, wat is het, 9:55. Laten we lekker walsen met Dvořák, Praagse walsen. Budapest Festival Orkest spelen ze en dat doen ze onder leiding van Ivan Fischer.

geschreven voor een feest in de Tsjechische Sociëteit in Praag. Door Antonín Dvořák, vrolijke walsen om op te dansen onder de kroonluchters. En ze werden gespeeld door het Budapest Festival Orkest onder leiding van Ivan Fischer.

0: Kettingreactie.
1: De rubriek waarin je als luisteraar met muziek kan reageren op muziek door een andere luisteraar aangedragen. En altijd even terugluisteren, dan gaan we even naar afgelopen vrijdag. Toen klonk er muziek van Herman Vinkers, een deel uit zijn Sint-Jorismis.

Het begin van de Sint-Jorismis van Herman Finkers, gezongen door Capella Amsterdam. Het Kyrie was dat, ja. En daar gaan we op verder. En dat doen we dankzij de bijdrage van Agnes Kerkmeijer. Agnes schrijft, goedemorgen Ab. Mijn bijdrage volgend op de mis van Herman Finkers zou zijn de Petite Messe Solennelle van Gioachino Rossini. Voor harmonium, piano en koor.

originele versie, de kleine versie van de kleine mis. De kleine plechtige mis, Petite Mis Solennelle, Kyrie Eleison. Begin daarvan, werk uit 1863, gecomponeerd door Gioachino Rossini. Op het harmonium hoorde je Max Hanft. En de pianisten waren Yara Tal en Andreas Greuthuizen. Het koor van de Bijerse Omroep onder leiding van hun chef-dirigent Peter Dijkstra. En dat allemaal in de kettingreactie voor vandaag. We gingen van de mis van Herman Finkers afgelopen vrijdag naar het begin van deze mis van Gioachino Rossini. Wat moet hier morgen volgens jou opvolgen? Word je misschien geraakt door de klank van het harmonium? Zou maar kunnen. Wil je dat morgen nog een keer horen in de kettingreactie? Of is er iets anders wat je aanspreekt en waar we mee verder moeten? Laat het me weten via de NPO Luister-app of via de mail. Dat is deklassieken@avrotros.nl.

0: hoofdrollen. Onder andere voor Joseph Fiennes. Hij was Shakespeare in die film. En daarbij Gwyneth Paltrow als de wederzijdse love interest. Allemaal uit Shakespeare in Love. Muziek daarbij van Stephen Warbeck. En uitgevoerd door het Cincinnati Pops Orchestra. Onder leiding van Eric Kanzel.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Ja, ontdek je plekje inderdaad. TV-programma van alweer best wel lang geleden, langer geleden. Van de AVRO destijds. Dit was de muziek daarbij, de tune, om het zo maar te zeggen. Klassieke muziek van André Ernest Modest Gretry, Belgisch componist. Het was de pantomime uit Zemir et Azor. Gespeeld door het orkest van Bretagne onder leiding van Stefan Zandeling. Ontdek je plekje, vind je plekje. Ja, nou ja, goed. Afgelopen zaterdagavond, Prinsgrachtconcert, waren de plekken op de gracht en natuurlijk ook in de bootjes. Maar misschien wel de mooiste plekken waren gewoon bij ons op NPO Klassiek, want we waren er live bij. Ook met deel 1, het voorprogramma van het Prinsgrachtconcert. En daarin, ja, ik hoop een nieuw duo dat ontstaan is, want ze speelden fantastisch samen. Chemie, passie en perfectie. En dan heb ik het over de jonge muzici Hawig Elders, viool, en Shane van Neerden, piano. We gaan even terug naar afgelopen zaterdagavond op de gracht. Ze waren te horen onder andere in deze Romanza Andalusa van Pablo de Sarasate.

Jawel, applaus op de Prinsengracht voor Hawig Elders en Shane van Eerde in deze Romanza Andalusa van Pablo de Sarasate. En dat concert is natuurlijk nog allemaal terug te beluisteren via nporklassiek.nl, het Prinsengrachtconcert. En het leuke is, Hawig komt ook naar het jubileum van Virtuoos. En daar kan je ook bij zijn. Hawig, niet alleen. Ook Joost Willemsen, de harpist. Sterre de Cru, zangeres. En Thomas Langlois. Nog veel meer jonge muzici. Allemaal op 10 september, donderdagochtend 10 september aanstaande in de klassieken. En je kunt je opgeven via nporklassiek.nl/virtuoos. En het kan zomaar zijn dat deze boodschap binnenkort herhaald zal worden hier op zender. Luister goed. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwse, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van Virtuoos.
1: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e Virtuoos album.
0: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
4: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
4: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
7: Ik ben Lies Bauma. Voor de tentoonstelling Ons Geloof is Liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op Forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
10: Leren mediteren? Zen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10:00, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Na het ongeluk op de A28 met een touringcar zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. De touringcar botste bij Wezep op een bestelbus. De meeste gewonden zijn Duitse scholieren die in de bus zaten. Ze hebben vooral snijwonden door glas. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond. Dat busje brak na de aanrijding doormidden. De touringcar reed door de vangrail en ligt op zijn kant in de berm van de andere weghelft. De scholieren zijn via het dak bevrijd door de brandweer. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Mensen met endeldarmkanker krijgen een nieuwe behandeling. Tot nu toe werd de endeldarm vaak in zijn geheel verwijderd en kregen ze een stoma. Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook leidt tot genezing. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig, die vaak tot complicaties leidde. Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaak een oudere auto en die reed dan op diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël nog 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit en het internationale recht, zegt Syrië. De goudprijs zit weer in de lift. Die staat nu op het hoogste niveau in meer dan 3 maanden. Voor een troy ounce, dat is 31,1 gram, betaal je nu $4,650. Ook cryptomunten zijn de laatste tijd in trek. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Later vandaag overal zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
3: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
2: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
3: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
5: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
4: Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
11: Nee, Attents met ds.nl.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

muziek die op deze dag in het jaar 1907 voor het allereerst klonk in het openbaar. Dat gebeurde in Londen en het werd gedirigeerd, dit werk van Edward Elgar, zijn vierde Pomp and Circumstance March onder leiding van Henry Wood. En het gebeurde tijdens de Promenade Concert, de Proms dus. Ja, en die zijn op dit moment nog volop bezig in Londen, in onder andere de Royal Albert Hall. En dit was een uitvoering van die mars door het London Philharmonic Orchestra onder leiding van de man die zowel Henry Wood als Edward Elgar heeft gekend, onder leiding van Adrian Bolt. En van Elgar nu naar Brahms. Zijn vioolconcert schreef hij voor zijn beste vriend, violist Joseph Joachim. En het werd meteen berucht als bijna onspeelbaar. Dirigent Hans von Bülow die grapte dat Brahms geen concert voor de viool had geschreven, maar tegen de viool. In de opname die ik je nu laat horen neemt Hilary Hahn het op met de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van de Nestor Sir Neville Mariner. Hilary was pas 21 toen dit werd opgenomen. De critici die waren laaiend enthousiast. Zo rijp haar klank al, zo trefzeker op een leeftijd waarop de meesten dat nog niet in de vingers hebben. En luister ook naar haar cadens, de solo vioolpassage in het eerste deel. Dat is de cadens die Joachim zelf schreef, de man voor wie het hele concert bedoeld was. Hilary Hahn, Academy of St. Martin in the Field, Neville Mariner, Johannes Brahms.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: hoorde het vioolconcert van Johannes Brahms in de uitvoering door Hilary Hahn en de Academy of St. Martin in the Fields online van Neville Marriner. En Anneke die schrijft via de NPO Luister-app: uitzonderlijk violiste Hilary Hahn, ik heb haar in Eindhoven gezien, fabuleus. Ja, en Eveline en ook Johannes die schrijven dat ze het vioolconcert afgelopen weekend live hebben meegemaakt in het Concertgebouw in Amsterdam, uitgevoerd door Nicolai Snyder, die een beetje pips was, maar toch fantastisch heeft gespeeld. Ja, fantastisch om te horen. En het heeft een aantrekkingskracht. Je krijgt er gewoon geen genoeg van. Dus ook vandaag nog eens een keer heerlijk die Brahms.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

0: Muziek van de Franse componiste Charlotte Sauey. En het leuke is, ze staat ook nog eens op het album van de week van NPO Klassiek. Maar deze uitvoering, die krijg je van mij. En dat is de uitvoering van haar Romance sans parole, uitgevoerd door Lang Lang. En Lang Lang is vanavond ook te zien in een prachtige documentaire over deze Franse componiste Charlotte Sauey. Vanavond in Close-up van Avro Tros op kwart voor elf. En dan komt hij op televisie op NPO 2. Charlotte Sauey in Close-up, kwart voor elf op NPO 2. En hier op NPO Klassiek zometeen Corelli.
1: NPO Klassiek. Hij is terug in Nederland. De IJslandse pianovirtuoos Víkingur Ólafsson. En je hoort hem live bij NPO Klassiek. Samen met het Koninklijk Concertgebouw Orkest speelt hij het vurige vijfde pianoconcert van Beethoven. Luister mee, woensdag vanaf 8 uur, Víkingur Ólafsson in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
3: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. Drie jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
8: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
9: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. De publieke omroep moet bepalen wat er verder gebeurt. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk vanmorgen met een touringcar is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond, maar is aanspreekbaar. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Modewebwinkel Shein gaat volgende week naar de beurs in Hongkong. Het van oorsprong Chinese bedrijf gaat 280 miljoen aandelen uitgeven en wil daarmee zo'n 1,5 miljard euro ophalen. Daarmee wordt de waarde van het hele fast fashion bedrijf zo'n 23 miljard euro. Veel minder dan 100 miljard waarop Shein 4 jaar geleden nog werd geschat. Shein verkoopt spotgoedkope kleding en biedt dagelijks honderden nieuwe ontwerpen aan. Het bedrijf raakte in het verleden in opspraak door uitbuiting, milieuvervuiling en onveilige producten. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. En dat schendt de soevereiniteit en het internationaal recht, zegt Syrië. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
3: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
4: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaans en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
5: Pam, pam. Pa-da-pa. Pa-pa, pa-da-pa.
6: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijf je bij.
4: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
6: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
8: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

Dat was deel 5. Allegro uit het Concerto Grosso Opus 6, nummer 6 van Arcangelo Corelli. En gespeeld werd het door L'Incogniti. Ja, de onbekenden. Incognito zijn ze niet. Ik kan ze hun namen geven, namen opnoemen. Namelijk Klaus Wallendorf en Sarah Willis. Solisten van de Berlin Philharmonica, hoornisten om precies te zijn. En ze spelen samen in dit concert van de componist die zijn achternaam liet veritalianiseren. Dat was in de mode in de 18e eeuw. Rössler, Russian, Roosje heette hij. En het werd Rossetti, Francesco Antonio. En we gaan luisteren naar dat concert. Het eerste deel, twee hoorns, orkest.

Sarah Willis en Klaus Wallendorf waren de solisten bij de Bayerische Kammerphilharmonie onder leiding van Johannes Meusus. In het eerste deel Allegro Maestoso uit het concert voor twee hoorns en orkest van Francesco Antonio Rossetti. En van solisten en orkest nu naar een kamermuziekensemble. Ze komen uit België, Oxalis. En de enige blaasinstrumenten in die samenstelling, samen met strijkers en harp, zijn een fluit en een klarinet. In deze muziek van Maurice Ravel, Introduction et Allegro.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Oxalis in Introduction et Allegro van Maurice Ravel.

0: feestelijke muziek. Dit komt namelijk uit The Ode to the Birthday of Queen Mary, muziek van Henry Purcell. En dit was Dale Sound the Trumpet. Nou, de trompet die heeft geklonken inderdaad. Dat was Alison Balsam op trompet. En daarbij de countertenor Eason Davies. En The English Concert. En Trevor Pinnock. En dat was hem.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

tweede deel uit de zesde symfonie, de Pathétique van Tchaïkovski, gespeeld door het Rotterdamse Philharmonisch Orkest onder leiding van Yannick Nézet-Séguin. En van deze Rotterdamse opname nu even terug naar Amsterdam. Prinsengrachtconcert 2026, editie 44, afgelopen zaterdagavond. Ja, en wij waren er allemaal bij, dankzij NPO Klassiek. En ja, na afloop sprak ik ook nog even met de solisten, Maria Warenberg, live Uwe Anses en Sol Gabetta. En ik had het nog even na afloop, onder andere over de Beethoven die ze samen speelden, Leef Uwe en Sol. We zagen hen namelijk instemmend glimlach op een gegeven moment. En ze vertelde na afloop, ja, dat kwam omdat we helemaal in sync zaten daar op de gracht. Het was muisstil. Het was eigenlijk de intimiteit van een huiskamer. En dan die muziek spelen van Ludwig van Beethoven. Ik neem je even mee naar dat moment.

Applaus afgelopen zaterdag voor Leif Uwe Ansnes en Sol Gabetta, tezamen in twee delen uit de derde cellosonate van Ludwig van Beethoven, tezamen live op de Prinsengracht tijdens het Prinsengrachtconcert en daarbij ook later in het programma de fantastische mezzosopraan Maria Warenberg. En dat is natuurlijk allemaal nog terug te kijken via uitzending gemist, maar ook terug te luisteren via NPR Klassiek. Veel meer moois op dat intieme Prinsengrachtconcert 2026.

0: Alexander Glazunov, Scherzo uit zijn vierde symfonie, gespeeld door het orkest van het ministerie van Cultuur tijdens de USSR, jawel, Sovjet-Unie muziek. In ieder geval deze uitvoering door Gennady Radjasvinsky. En hier binnen is Karin Lacour, jawel, voor de muziekfabriek zometeen. En de vraag daarbij ook vandaag is, Karin, wat heb je meegenomen?
1: Nou, Ab, jij was natuurlijk bij dat Prinsengrachtconcert zaterdag. Ik was dus 's middags bij dat Kinderprinsengrachtconcert.
0: Oh, ja.
1: En ik heb echt mijn ogen uit mijn kassen laten vallen van hoe die jonge kinderen, die meiden, op hun instrumenten zaten te spelen. En één daarvan speelde harp en die speelde dit.
0: Ja.
1: Je hoort hier Joost Willemsen.
0: Mm-hmm.
1: Maar dit is ook een stuk met zo'n heerlijke titel. Harpicide at Midnight.
0: Ja, spannend.
1: Ja.
0: Moord met een harpsnaar, denk ik.
1: Precies.
0: Dit werd gespeeld door Nora Gommers. Ja. 14 jaar jong uit Tilburg. En samen met Juliana en Zara heeft zij inderdaad op het Kinderprinsengrachtconcert gespeeld.
1: Maar zaterdagavond kreeg jij dit allemaal moeiteloos.
0: Ja, jawel. Maar ik zat nog even met die ogen die uit de kassen vielen. Ze zijn gelukkig weer terug. Want ik dacht, ja, s'avonds dan niet een oog vinden ergens in een bootje.
1: Ik heb een paar goede nachtjes geslapen en nu zijn ze weer terug.
0: Gelukkig. Nou, we gaan onze oren spitsen, om andere zintuigen maar weer even te prikkelen, richting de muziekfabriek. En dat doen we ook met de muziek van Charlotte Sohi, Frans componiste. Dit is oktober en we nemen al een voorschot op de maand na september. Maar vanavond dus op NPO 2 televisie, 22:45... dan een prachtige documentaire over deze fantastische Franse componiste Charlotte Sohi. En in die documentaire onder andere ook Lang Lang en Renaud Capuçon. Maar het is oktober.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een concert met twee Nederlandse topmuzici. Violiste Isabelle van Keulen en pianist Ronald Brautigam. Al bijna 30 jaar een gouden duo waar het speelplezier van afspat. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Ik ben Lies Bauma. Voor de tentoonstelling Ons Geloof is Liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Hatsje. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
11: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
9: Nee, Attents met ds.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. Die zegt het besluit van de omroep heel jammer te vinden en zich te gaan bezinnen op de komende editie. Ook dit jaar deed Nederland niet mee met een eigen artiest. Het Songfestival werd uitgezonden door de NOS en de NTR. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus op de A28 bij Wezep op een bestelbus klapte. De bestuurder van dat busje raakte gewond, maar is wel aanspreekbaar. 14 inzittenden van de touringcar zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de chauffeur. De andere scholieren worden opgevangen in een sporthal in de buurt. Vanwege de ravage en het politieonderzoek is de A28 bij Wezep nog een groot deel van de dag dicht. De bal waarmee Diego Maradona op het WK in 1986 zijn hand van God doelpunt maakte, is op een veiling verkocht voor 2,9 miljoen euro. Dat is flink lager dan verwacht. De Amerikaanse veilingmeester had gedacht dat de voetbal 8,5 miljoen euro kon opleveren. Maradona scoorde met de bal niet alleen zijn beroemde handsgoal in de kwartfinale tegen Engeland, maar maakte nog een iconisch doelpunt door vanaf eigen veld langs 5 Engelsen te soleren. Dat doelpunt werd uitgeroepen tot WK-goal van de eeuw. Het weer. Het is zo goed als droog, met flink wat zon. Alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt in het zuiden meer bewolking voor, op andere plekken zonnig. Het wordt dan iets warmer, met 19 graden in Limburg tot 25 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
6: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
3: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesure. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
8: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
9: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
10: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
11: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
10: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Hey, dat is leuk. Voor het eerst in weken mag ik weer mooie momenten verzamelen. Zometeen. Maar eerst een saxofoon om in de stemming te komen. De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Saxofonist Branford Marsalis met het Orpheus Chamber Orchestra en een deel uit Children's Corner van Claude Debussy. Het is maandagmiddag. De muziekfabriek opent de deuren met smakelijke lunchklanken voor elke luisteraar, elke voorbijganger wat. Zometeen hoor je Joost Willemsen op zijn harp. John Williams hoor je ook. Hij speelt Cavatina uit The Deer Hunter op zijn gitaar. En de saxofoons van Blindman spelen Depré. En ja, ik vind het best een beetje spannend. Het is namelijk weer zover en ik ben heel benieuwd. Misschien heb je ze opgespaard of was je ze even vergeten de afgelopen zomerweken? Die kleine maar fijne dingen die het leven mooi maken. Het is weer tijd voor mooie momenten in de muziekfabriek. Voor het delen van die kleine maar fijne dingen. Dat maakt de middag namelijk beter. Dus laat me weten, waar sudder je op door? Zag je iets moois? Was je op een goede plek? Stuur het naar deze studio. Of misschien kijk je ergens naar uit. Of ben je ergens tevreden over? Pak die NPO Luister-app en deel je mooie moment. Schrijf het op. Spreek het in als je wil. Dan zoek ik er zo meteen tegen 12:30 muziek bij.

0: Candida Thompson op viool. Harriet Krijg op cello. Met Amsterdam Sinfonietta speelde zij dit concert van Antonio Vivaldi.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Ja, ik denk nog even terug. Sudder nog lekker door op het Kinderprinsengrachtconcert afgelopen zaterdagmiddag. Mocht ik daarbij zijn. Het was zaterdagavond trouwens op televisie te zien. En die jonge talenten op piano, viool en harp. Juliana, Sarah en Nora. 12, 12 en 14 jaar oud. En dan niet alleen zo ongelooflijk goed kunnen spelen, maar ook zo kunnen optreden. En kunnen genieten van dat optreden. Althans, zo zag het eruit bij alle drie. En misschien is het omdat ik vaak bij harpisten niet zo heel veel expressiviteit gewend ben. Maar die Nora van 14 op haar harp, goede blikken, groot enthousiasme. En dan ook nog meteen nadat je gespeeld hebt, toffe antwoorden kunnen geven op vragen. Hoe krijg je het voor elkaar? En ze speelde een nummer dat ik ken van harpist Joost Willemsen. Ja, Joost is het predicaat talent natuurlijk ver voorbij. Wie weet, daarom voor Nora toch nog inspirerend om naar hem te luisteren, terwijl hij hetzelfde speelt wat zij zaterdagmiddag ten gehore bracht. Hier is Harpicide at Midnight.

0: De Dorrit Ensemble. Ze speelde het derde deel uit het strijktrio nummer 4 van William Shields. En daarvoor John Williams op gitaar met het Stanley Meyer String Ensemble.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Happy, happy. Waar word je vrolijk van? Waar sudder je op door? Waar kijk je naar uit? Waar ben je tevreden over vanmiddag? Alles mag in die NPO Luister-app naar deze studio. En dan zoek ik er muziek bij. Adam schrijft: ik ben onlangs verhuisd, heb zojuist een koelkast afgeleverd gekregen. Waar ik al maanden op wachtte. Tweedehands, maar dat maakt voor mij niet uit, als hij maar werkt. Goedkoop op de kop getikt bij een kringloopwinkel. Wat heerlijk, Adam. Geniet ervan. Rob schrijft: goedemiddag, Karin. Ik was tevreden over de Renewi Tour. De wielertour in Cannes, België. 2 wielerwedstrijden van de 5 zijn we bij geweest. Foto's, handtekeningen en Slingerberg opgelopen. Mooi. En tot slot, Lottie. Ik heb net een lang telefoongesprek gevoerd met een vriendin. We kennen elkaar al 40 jaar. Lief en leed, maar vooral veel lief. Sinds respectievelijk 6 en 1 week zijn we oma geworden. Bijzonder om zoveel nieuwe emoties te ervaren en ze te kunnen delen. Ja, dan denk ik bij dat soort porties ontroering, vriendschap en schoonheid. Zo'n gesprek dat je dag kan maken aan deze variaties voor piano en orkest van Louise Farrenc.

de Dorrit Ensemble. Ze speelde het derde deel uit het strijktrio nummer 4 van William Shields. En daarvoor John Williams op gitaar met het Stanley Myers String Ensemble. De Cavatina uit de Deer Hunter van

0: Jean Muller op piano bij de solist Europeaan Luxemburg onder leiding van dirigent Christophe Koenig. Ze speelde de variaties voor piano en orkest van Louise Farrenc. Muziek als een openbrekende hemel of middag bij Lotties. Lange telefoongesprek, deze muziek uitgezocht. Ze sprak haar vriendin van 40 jaar. En ook luisteraars Adam en Rob, dank voor jullie mooie wieler- en koelkastmomenten. Het werkt, het glas is weer half vol.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.

Kapsberg Girls. Hoe is de vous allez? Een oud liedje zongen ze en daarvoor Josquin Dépré, Nymphe des Bois, door het saxofoonensemble Blindman gespeeld. Ik lees in het cd-boekje van de Antilliaanse dansen van Wim Statius Muller. De tumba mocht de herenhuizen slechts betreden via de keukendeur, maar zij kon verkleed in satijn als danza meteen door de grote voordeur naar binnen. Ja, oorspronkelijk werden de ritmes van de Afro-Curaçaose muziek en dansstijl tumba niet geaccepteerd in de chique balzalen, maar door diezelfde ritmes te verwerken in de elegantere danza vonden ze toch hun weg naar de hogere kringen. De Curaçaose componist en pianist Wim Statius Muller liet zich volop inspireren door die rijke muziekcultuur van zijn eiland. Je hoort zijn danza, No Michi.

Wim Statius Müller speelde zijn danza No Missie. En dit is ook een dans. Dan van de Herderinnen, door Hugo Alphen geschreven.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Wie was Beethovens onsterfelijke geliefde?
2: Zij is terug naar Beethoven gaan voor pianolessen.
1: Zit de reeks van Fibonacci verborgen in het concertgebouw?
3: Ik ben er niet van overtuigd dat je een Fibonacci-reeks nodig hebt... om een mooie concertzaal te maken.
1: En verwerkte Mozart de bevalling van zijn vrouw in een van zijn strijkkwartetten? In seizoen 7 van de podcastserie Klassieke Mysteries... ga ik, Ab Nieuwdorp, samen met mijn collega Eloise Davis... op zoek naar de antwoorden op deze en op nog veel meer intrigerende vragen.
4: Je wordt helemaal stil van. Ja. Dat is niet handig op een podcast.
1: Klassieke Mysteries luister je via de NPO Luister-app... of via je eigen podcastplatform. Ster.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
7: Festival Roeg Klassiek combineert verrassende concerten met de ruige natuur van het Roegwold in Groningen. Met onder andere het Ruisdaalkwartet, Woodcraft, James Wessie en een Groningse Peter en de Wolf. 11 tot en met 13 september. Roegklassiek.nl.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater... en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
7: De mooiste concerten op hele bijzondere locaties in Groningen. Roegklassiek.nl.
9: Pam pa padappa. Pa padappa.
10: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijf je bij.
11: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
10: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen over de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Dat zei oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff vanochtend voor de enquêtecommissie Corona. Volgens hem werden er eerst maatregelen genomen en werd daarna gekeken wat het betekende voor mensen. Dijkhoff vindt het wel logisch dat het kabinet leunde op adviezen van de deskundigen van het OMT, omdat in de politiek bijna niemand er verstand van had. De signalen uit de samenleving waren volgens hem nooit gelijk aan die adviezen. Klaas Dijkhoff is de eerste die na de zomerstop wordt verhoord door de coronacommissie. Deze week wordt gekeken naar de rol van de Tweede Kamer in de crisis. De Amsterdamse sportschoolketen Saints and Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportschool had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers altijd in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints and Stars kreeg daarnaast 2 waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen kan nog in beroep gaan tegen de boete. 14 inzittenden van de touringcar die vannacht betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A28 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de chauffeur. Niemand is in levensgevaar. Ook de bestuurder van het busje waar de touringcar tegenaan botste raakte gewond. Avrotros is ook volgend jaar niet betrokken bij het Eurovisie Songfestival. Afgelopen keer trok de omroep zich terug omdat Israël meedeed, terwijl dat land betrokken is bij een oorlog. De organiserende EBU kwam met maatregelen, maar Avrotros heeft er geen vertrouwen in dat het festival daarmee weer onafhankelijk en neutraal wordt. In 2 dagen tijd is ruim 400.000 euro ingezameld voor de 2 agenten die zaterdag in Engeland omkwamen bij een ongeluk met een spookrijder. Bij het verkeersongeluk kwamen ook 5 jonge mannen om. De politieauto met de 2 agenten werd zaterdag aangereden door een Volkswagen Passat. Die was kort ervoor achtervolgd door een andere politiewagen, maar die achtervolging werd afgebroken toen de Passat tegen de rijrichting in ging rijden. Kort daarna ging het mis. De inzittenden van beide voertuigen overleden ter plaatse. De bal waarmee Diego Maradona op het WK in 1986 2 iconische doelpunten maakte, is op een veiling in Amerika verkocht voor 2,9 miljoen euro. De voetbal werd gebruikt in de kwartfinale tegen Engeland en is bekend van Maradona's hand van God doelpunt en zijn solo langs 5 Engelsen. Het weer: droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon. Het wordt 19 graden in Limburg tot 25 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
2: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven. Gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
0: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
5: Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. En dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Ik ben Lies Bouma,
5: Voor de tentoonstelling Ons Geloof is Liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam.
9: NPO Klassiek. Avro Tros.
10: Met zometeen Claire de Lune, gespeeld door de 15-jarige Nasreddin. Eerst Yo-Yo Ma op zijn barokcello.
9: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Yo-Yo-Ma, vermaard cellist, speelde hier voor het eerst op een barokcello. En dat vond hij ontzettend leuk. Vooral ook omdat Ton Koopman met zijn Amsterdam Baroque Orchestra hem inwijdde in die schone kunst. Je hoort de muziek van Luigi Boccherini. Het is de muziekfabriek. Tot 2 uur lunchen op klassiek. En in 2016, het was mijn eerste jaar als presentator op deze zender van het onvolprezen programma Voor de Dag. Toen bestormde een lied van Reinaldo Haan de klassieke top 400, getiteld A Cloris. Maar sindsdien heb ik er weinig meer van vernomen, in die toplijst althans. Dat het een hit is, daar zijn we het op de Muziekfabriek-redactie wel over eens. Je hoort hem dus zo als hit van deze week. Eerst klarinet en pianomuziek van filmmuziek en dus kamermuziekcomponist Nino Rota.

0: Twee delen uit de sonate voor klarinet en piano van Nino Rota. Je hoorde Marieke Vos op klarinet, Camille Boomsma op piano.
1: Goed idee.
0: Muzikaal de zomer uit. Altijd een goed idee. En dat kan heel goed bij de Zeister Muziekdagen. Met het neusje van de zalm qua kamermuziek. Ze zijn al even bezig. Sinds vorige week dinsdag zijn er optredens. Misschien was je er al. En deze week gaat het vrolijk verder met aanstaande woensdag, 26 augustus, het Nederlands Jeugdstrijkorkest onder leiding van onze radiocollega van de ochtend, ook dirigent Karel den Hertog. En stel je zoekt morgenavond nog iets, dan speelt het Schumann Quartet. Smaakmakend viertal en ze treden op met blazende leden van het Koninklijk Concertgebouworkest. Ze spelen morgenavond namelijk de septetten van Frans Berwald en Ludwig van Beethoven. Van die laatste hoor je nu een zonnig voorproefje.

octet van muzici uit de Berliner Philharmoniker met het vijfde deel uit het septet van Ludwig van Beethoven. En morgenavond kan je dit septet live horen, gespeeld door het Schubert Quartet, aangevuld met muzici van het Koninklijk Concertgebouw Orkest op de Zeister Muziekdagen. Voor meer informatie en ook kaartjes die er nog zijn, ga je best naar zeistermuziekdagen.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: 15. Misschien ondertussen 16 jaar oud, Liam Nasreddin. Hij speelde Claire de Lune op de piano, muziek van Claude Debussy.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: Soms is de liefde een sprookje, maar Frédéric uit het toneelstuk L'Arlésien had een andere ervaring. L'amour est une obsession qui mène à la folie. Liefde is een obsessie die tot waanzin leidt. Het is een van Georges Bizet's minder bekende, maar zeer geliefde werken. De muziek bij dat toneelstuk, L'Arlésienne, oftewel het meisje van Arles. Een mysterieus meisje waarop dus deze Frédéric hopeloos verliefd wordt. De Arlésienne zelf, dat meisje zelf, zie je nooit op het toneel, maar haar aanwezigheid is overal voelbaar. Ze veroorzaakt jaloezie, verdriet. En uiteindelijk leidt Frédérics obsessieve liefde tot een tragisch einde. De aankondiging daarvan kan je al bespeuren in het begin van de muziek van Bizet. Al is de muziek verder gelukkig vooral genieten geblazen.

0: toneelmuziek uit La Relation van Georges Bizet. Je hoort het orkestre de l'Opéra National de Lyon onder leiding van dirigent John Elliott Gardiner.
1: Hit van de week.
0: Het was de klassieke top 400 van 2016. Ik was net begonnen op deze zender bij het fantastische programma Voor de Dag. Mijn eerste klassieke top 400, toen nog hart en ziellijst als radiomaker, naderde. En ik weet nog dat er een nummer opeens de lijst bestormde. Ik weet eigenlijk niet meer waar die bestorming vandaan kwam, wie hem heeft ingezet. Maar het was terecht. Al vond blijkbaar niet iedereen dat. Het jaar erna stond hij nog wel in de top 400 gezakt. In 2020 maakte hij een bescheiden comeback, maar daar bleef het bij. Terwijl ik vind het nog steeds een hit van je welste. Gelukkig was de rest van de Muziekfabriek-redactie het daarmee eens. Dus deze hele week Reinaldo Haans lied A Chloris.

het zou ook heel goed dat pianoloopje kunnen zijn, hè, wat deze track tot een hit maakt. Philippe Jaroussky, countertenor, hij zong Jérôme Ducrot op piano. Ah, Chloris hoorde je van Reinaldo Haan. Onze muziekfabriek hit van de week, dus ja, morgen weer.

0: par Carole van Jacques Offenbach, het Orkest Philharmonique de Radio France. Sander Schwiet.
1: Jazeker, wij gaan gewoon weer door met rocken in the free world.
0: Ja, is
1: zoals
0: dat zo?
1: Neil Young ooit sprak.
0: Ja, mooi. Neil Young.
1: Weet je wat de context
0: Neil
1: was?
0: Neil Young quote. Nee. Hij zou dus de oorlog?
1: Dat weet je toch veel. Hij zou een concerttournee door de Sovjet-Unie doen. Maar dat ging dus om bepaalde redenen niet door in de jaren 80.
0: Ja.
1: Toen zei een van zijn bandleden van... Now we just have to keep rocking in the free world.
0: Ah,
1: en ja,
0: ja
1: goed. Little has changed misschien.
0: Zeker. Ja, er zijn altijd geen free worlds.
1: Precies.
0: Helaas, op deze wereld.
1: Maar wij koesteren de vrije...
0: muziekwereld.
1: Eter, inderdaad. Precies. Ja. Daar gaat straks muziek van Marx, Glas, Bach, Röntgen doorheen.
0: Jeetje.
1: Zeker.
0: Ja, fijn Sander. En... nog even iets anders.
1: Ja.
0: Ik kwam er vandaag achter dat wij 10 jaar geleden op deze zender zijn begonnen.
1: Is dat vandaag?
0: Nou, ik weet niet of het vandaag is, maar het was
1: nou, je
0: ongeveer
1: hebt er al gelijk,
0: nu.
1: Ja, eind augustus 2016.
0: Ja, toen zaten wij te oefenen.
1: Ja.
0: Want toen mochten we voor het eerst tussen 5 en 7.
1: Oh, de hete zomer van 2016.
0: Ja.
1: Dat was enorm verbrand, weet ik nog.
0: Ik ga misschien toch even zoeken naar een oud fragmentje
1: jou. Nee. Jij deed het gelijk goed.
0: Nou, jij deed het beter.
1: Ik probeer het nog steeds.
0: We komen hierop terug. Tot later.
1: Ja.
2: Afrotros, de omroep voor ons.
3: NPO Klassiek. Hij is terug in Nederland. De IJslandse pianovirtuoos Víkingur Ólafsson. En je hoort hem live bij NPO Klassiek. Samen met het Koninklijk Concertgebouw Orkest speelt hij het vurige 5e pianoconcert van Beethoven. Luister mee. Woensdag vanaf 8 uur Víkingur Ólafsson in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook levende legende Daniel Barenboim en zijn West Eastern Divan Orchestra. Muzikale kracht en verbondenheid met Schubert's Unvollendete en Beethoven's Eroica op 22 september. Bestel op concertgebouw.nl.
6: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op ZOA.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op ZOA.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De organisatie achter het Songfestival vindt het jammer dat AVROTROS ook komend jaar niet meedoet. De EBU zegt tegen het ANP wel begrip te hebben voor het besluit. De organisatie wil in overleg met de NPO en hoopt dat er toch een Nederlandse inzending komt. De NPO wil niet zeggen of wordt overwogen om een andere omroep te vragen het Songfestival op zich te nemen. AVROTROS wil niet meer meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook dit jaar was dat voor de omroep de reden om thuis te blijven. Noorwegen blijft naar olie en gas boren in het Noordpoolgebied, ook op nieuwe plekken. Boringen in de Barentszee zijn omstreden vanwege mogelijke schade aan het milieu en het klimaat. Milieuorganisaties spanden 4 jaar geleden een rechtszaak aan om boringen tegen te houden in verband met klimaatverandering. Die zaak werd verloren. De Europese Commissie steunde een verbod, maar heroverweegt haar mening uit angst voor tekorten door de oorlog in Iran. Noorwegen stelt dat EU-landen zelf moeten weten of ze de Noorse olie en gas willen kopen. Bij een brand in een chalet in het Noord-Hollandse dorp Kortenhoef is vanochtend vroeg een man van 31 om het leven gekomen. De brandweer kreeg rond 4:15 een melding van de brand. Rond 7 uur was het vuur onder controle. Het slachtoffer is de bewoner van de woning. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. Er komt een Annie M. G. Schmid museum in haar geboortehuis in Capelle in Zeeland. Dat is nu definitief. Een anonieme geldschieter gaf het laatste zetje, waardoor de stichting Bij Annie Thuis het pand kon kopen. De kinderboekenschrijfster van onder meer Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat en Abeltje werd in 1911 in Capelle geboren. Op de eerste verdieping van haar geboortehuis wordt een museum ingericht. Beneden komen een ontmoetingsruimte en een lunchroom. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
3: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesure. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
4: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
5: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Kwartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
6: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
7: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
6: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
7: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
0: NPO Klassiek. Max.
8: Goedemiddag, bekende achternamen. Altijd leuk, de naam Marx van Karl Marx komt nog zo'n 200.000 keer voor. In ons land schijnen er nog zo'n 1500 te wonen. Misschien ben jij ook een Marx.
9: Maatwerk.
8: Het is een deun van Jozef Marx.
9: Met Sander Zwiep.

0: Met de muzikale groeten uit het Ruhrgebied. Dit was het orkest van de stad Bochum in de buurt van Dortmund. Met een oud-Weense serenade van Joseph Marx. En Joseph is geen familie van Karl. De schrijver van Das Kapital is dus niet verwant aan der Komponist Joseph Marx. En, maar goed, beroemde achternaam dus. Mocht je zelf ook een leuke beroemde achternaam hebben, laat het me gerust weten. Ik spaar ze via de NPO Luister app.
1: De bestemming.
0: En dat is niet Bochum, nee, maar wat dan wel. Het is de laatste week van onze vakantieeditie, dus deze week zoeken we het nog even in het buitenland. Een stad ergens op de wereld. Als je de plaats raadt, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. De hints van vandaag zijn Stadion Lachen en Soos Netebeem en Destijds. Het lijkt moeilijk, het valt alles mee. Zeker destijds, het is gewoon cryptisch. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Stadion Lachen, Soos Netebeem, Destijds.

toen de euro nog gloednieuw was, dat je zat te kijken in je portemonnee. Wat een mooie muntjes. Gulden afscheidspakketten 2002. Dat jaar waarin ook de film The Hours verscheen met Philip Glass. Zijn muziek die hoorde je hier door Michael Reisman aan de piano en het Lyric Quartet. Ja, in de psychologie wordt het gezien als de centrale gedachte in ieder mensenhoofd. De gedachte aan je eigen sterfelijkheid. Wel gezellig op maandagmiddag. Ja, maar juist de beperking van de zandloper van het leven, die maakt het leven zo bijzonder, toch? Dat het een keer ophoudt. Wij als moderne mensen zijn natuurlijk echte plannenmakers met ons hoofd in de toekomst. Heel erg John Lennon. Life is what happens when you're busy making other plans. Maar ik zeg het ook tegen mezelf. Schrijf die plannen eens opzij. Adem in, adem uit en wees dankbaar. Exclusief, alleen nu verkrijgbaar. Vandaag.

0: Het opening score, inclusief allemaal klokjes en wekkers die afgaan, ook al in de tijd van Bach. Hij componeerde het in de kantate Liebster Gott, wenn wir die sterben. Amsterdams barokorkest en koor onder leiding van Ton Koopman.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: Ja, nog een maandje, dan is het weer zover. De stemweek voor de klassieke top 400. En natuurlijk, wij rijden dan weer kriskras door Nederland met onze stembus. En zijn op zoek naar jou, naar u, naar jullie. Luister je 's middags op weg naar huis, ook naar NPO Klassiek. Dan komen we graag tussen 4 en 5 uur bij je langs als het kantoor klaar is of welk werk dan ook. Als je op weg gaat naar de auto, trein, bakfiets of benenwagen naar huis. En om dan natuurlijk je klassieke stemkeuze op te halen. Dus mogen we eventjes langskomen. Maandag 21 tot en met vrijdag 25 september. In de regio's Stadskanaal, Zeewolde, Oosterhout. Nou eigenlijk waar dan ook. Laat het ons weten via de NPO Luister-app. Of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Dus ben je een forens? Ook op maandag 21 tot en met vrijdag 25 september. Laat het nu weten.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

En als ze dan ook nog gelijk het Wilhelmus achteraan hadden gespeeld, dat was helemaal de kers op de taart geweest van deze oud-Nederlandse danser van Julius Röntgen en der Radiophilharmonie, niet eens uit Nederland zelf, onder leiding van David Porcelein, wel degelijk uit Nederland, met deze oud-Hollandse glorie. Dit is niet per se oud-Hollands, wel oud-Zweeds. En ik denk dat je zeker een deel van de komende compositie kunt meezingen.

Uit Zitterpubliek en poppodium Paard Den Haag live opname. Residentieorkest onder leiding van Jurjen Hempel met Philippe Elan. Die zong over de grote strijkbout des levens. De tijd die verglijdt en zo alles een beetje gladder strijkt. Avec le temps van Leo Ferré na Lay All Your Love on Me. In een mooie barokke versie. Asia Fatayeva, saxofoon en Lauten Kompanij. En dat liedje Lay All Your Love on Me heeft op zich heel barokke akkoorden. Volgens mij kun je dat prima spelen op bijvoorbeeld een echt orgel. En het leuke is voor onze luisteraars, ik krijg gelijk een appje van Rutger die zegt: ja, heb je dit wel eens gehoord gespeeld door Reductio? Dat is Matt Walters op een orgel. Die hymneakkoorden zijn erg lekker. Dankjewel, Rutger. Bij de volgende muziek zeg ik: beste ouders, lieve Tine, ik schrijf dit uit La Coutine.

En zo klinkt zo'n alarmbelletje heel anders dan in muziek van Bach. Dit was de Urendans uit La Gioconda van Ponchielli en het BBC Philharmonic onder leiding van Gianandrea Noseda. Het is bijna 3 uur. Ik kijk tijdens de uitzending vaak naar teletext met een schuin oog en ik zie nu bovenaan staan Annie M.G. Schmid krijgt museum. Ik als soort van Zeeuwse jongen denk dan, ja, verdikke maar, waar gaan ze dat nou weer doen? Toch niet in Amsterdam of zo? Nee, in Capelle, jazeker. Het geboortehuis van Annie M.G. is gekocht. En dat komt mede dankzij het enorme werk van Hendrik Flikweert. Die is een stichting gestart, heeft heel veel geld in kunnen zamelen, mede dankzij een zeer gulle gift van een anonieme donateur. En het leukste vind ik, Hendrik is ook nog de eigenaresse van een boekwinkel waar ik vroeger altijd mijn autoblaadjes kocht. Goed bezig, Hendrik.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Aldit wil meer klassiek. Deze week de Liebestraum van Franz Liszt. En dat is veel ingewikkelder dan het klinkt.
1: Liszt heeft het hele bespelen van dat instrument naar een heel ander niveau gebracht in allerlei manieren. En een daarvan is dan de zogenaamde driehandentechniek.
0: Driehanden, een soort Indiase god.
1: Ja.
0: Luister naar de podcast Aldit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app. Ster.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
5: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
4: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
6: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Ik ben Lies Bauma. Voor de tentoonstelling Ons Geloof is Liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Ontdek de tentoonstelling De Muze van, in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Krimpflatie komt minder vaak voor dan een paar jaar geleden, zegt de Consumentenbond. Bij krimpflatie zit er minder van een product in de verpakking, terwijl de prijs niet naar beneden gaat. Voor consumenten is het niet altijd duidelijk dat er minder in zit, zegt de bond. Het afgelopen jaar vond de organisatie nog tientallen producten waarbij de inhoud is afgenomen, terwijl de prijs omhoog ging. Bedrijven wijten dat aan de gestegen grondstofkosten. De Consumentenbond wil dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportschool had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers altijd in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints & Stars kreeg daarnaast 2 waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen legt zich bij de boetes neer en biedt excuses aan de betrokken werknemers aan. Een vrouw is zaterdag in Parijs gered uit de catacomben nadat ze een val had gemaakt van 6 meter. Ze was via een putdeksel naar beneden gegaan om een deel van de ondergrondse begraafplaatsen te bezoeken dat niet voor het publiek toegankelijk is. De brandweer moest eraan te pas komen om haar te redden. De vrouw ligt volgens Franse media in stabiele toestand in het ziekenhuis. De brandweer van Parijs grijpt de gelegenheid aan om te waarschuwen voor het gevaar onder de grond. De catacomben van Parijs zijn een enorm labyrint van bijna 300 kilometer onder de stad, waar vanaf eind 18e eeuw miljoenen mensen zijn begraven. Het weer: droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken. Het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Leren mediteren. Zen.nl.
3: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Bam, bam. Padapa, papa, padapa, da. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijft je bij.
6: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
7: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
6: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
8: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
12: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals:
13: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
12: Of:
14: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
13: En: hoe werkt digitale zorg voor mij?
12: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
0: NPO Klassiek.
15: Max. Is dat mogelijk dat je een soort van maatwerk gaat creëren?
16: Ja.
0: Maatwerk,
16: met Sander Zwiep.

0: Het derde couplet uit de eerste symfonie van Johannes Brahms. Het toonhallenorkest uit Zürich onder leiding van David Zinman. En ik heb ook wel Zinman in dit uur maatwerk met onder meer het eerste pianoconcert van Chopin. Dat lusten wij wel toch? En die Vledermaus van Johann Strauss Jr. Maar eerst dit.
1: De bestemming.
0: En dat is een stad ergens in Europa, niet in Nederland. Als je die stad raadt, maak je kans op onze weekprijs. Een draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking en maatwerklogo's. Gelimiteerd. De hints van vandaag zijn Soos Netebeem, Destijds en Stadion Lachen. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Soos Netebeem, Destijds en Stadion Lachen.

Dit staat op het nieuwe album van de week. Op nplklassiek.nl kan je het helemaal beluisteren. Het spel van violiste Elena Urioste en aan de piano Tom Poster. Best wel bijzondere compositie, namelijk Opus 143 van Saint-Saëns. Die componist, die geboren is in 1835, hij componeerde dit in 1915, toen de wereld echt compleet veranderd was. En ik zie staan dat hij het heeft geschreven in San Francisco. Ik had niet eens helemaal helder dat hij niet eens één, maar zelfs meerdere keren in de USA is geweest voor een concerttournee. Wat een bereisd heerschap, Saint-Saëns. Ga naar nplklassiek.nl om het album helemaal te beluisteren.

0: Lee Angeli Genève, onder leiding van Stephen MacLeod, met Du aber Daniel Gehin, een wonderschone kantate van Telemann.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: En het eerste pianoconcert van Chopin met aan de piano Jorge Bolet. De New York Times interviewde deze man decennia geleden en ik citeer een stukje. In een te vrolijke hotelkamer in New York te zitten met Jorge Bolet voelt heel tegenstrijdig. De Cubaanse pianist vraagt om een veel soberder omgeving dan de schreeuwerige hotelinrichting. Misschien een sombere huiselijke setting met wat muffe wandkleden. Bolet, gezet en met zijn 1,88 meter een imposante verschijning, straalt een dreigend aura uit. Zijn hoofd is groot, met vurige ogen, zijn wenkbrauwen zijn opvallend zwaar. Maar als hij een sigaret opsteekt, trillen Bolets lange, fijne handen. Hij zegt, ik ben een heel evenwichtig persoon. Ik heb het temperament en karakter van mijn moeder. Ze was altijd heel evenwichtig, liet zich niet snel van de wijs brengen. Haar lijden, haar frustraties, haar verdriet hield ze altijd voor zich. Ik lijk erg op haar.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Murray Pariah deed het in 18 minuut 45. Pollini in 19 minuut 4. Argerich in 20:28. Nou, hier kost het 21 minuten en 43 heerlijke seconden. Pianist Jorge Bolet met het eerste pianoconcert van Chopin. Het eerste deel. Het Orchestre Symphonique de Montréal onder leiding van Charles Dutoit. En nee, natuurlijk, die stopwatch hebben we helemaal niet nodig. Wedstrijden zijn voor paarden, zei Bartok. Muziek valt daar helemaal buiten. Deze opname werd gemaakt in de Saint-Eustache in Montréal. Nu naar een kleiner kerkje in Zwitserland. Petite Église van Martin.

deel uit een trio-sonate van Carl Philipp Emanuel Bach met onder meer Lisa Batjashvili viool en op fluit Emanuel Pahut. En Emanuel is van Zwitserse geboorte. En dat geldt ook voor componist Frank Martin. Van hem was de compositie Petite Église, gezongen door Zürcher Singakademie onder leiding van Florian Helkat. De bestemming van vandaag. Zou dat iets met Zwitserland te maken hebben, denk je dan als doorgewinterd maatwerkluisteraar? We horen het straks na het nieuws van 4 uur, met dan ook onder meer muziek van Brahms, weer Martin, Jean-Marie Leclerc. En we beginnen zo met La Scala di Sette van Rossini. Dit is nog een vleermuisje.

0: NPO Klassiek. Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwse, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van Virtuoos.
1: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e Virtuoos album.
0: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
4: Fisher Investments, een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
6: Het leven zit vol spontane momenten.
7: Een lach.
6: Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
6: Nee, Attens met ds.nl.
9: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde coupe en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
10: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. Drie jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
9: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
11: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoner van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen die zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw krijgsgevangenen uitgeruild. De Oekraïnse president Zelensky schrijft dat zijn land 10 militairen terugkrijgt die als vermist waren opgegeven. Ze waren gestationeerd in de regio Donetsk toen ze werden gevangen genomen. Oekraïne zou in ruil ook 10 Russen hebben vrijgelaten. De uitruil was vandaag, op de dag dat Oekraïne 35 jaar onafhankelijkheid viert. Het was een relatief kleine uitruil. Vorige week nog droegen Oekraïne en Rusland elk 103 krijgsgevangenen over. In de Middellandse Zee bij Tunesië zijn bij een bootongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. De boot met migranten was donderdag richting Italië vertrokken, maar op 26 kilometer van de Tunesische kust sloeg het schip om en zonk. 3 mensen worden nog vermist. 1 persoon werd na 48 uur door de bemanning van een commercieel schip gered. Volgens een Tunesische mensenrechtenorganisatie zaten aan boord onder meer 7 leden van één familie en een zwangere vrouw met haar man. Met helikopters wordt nog naar de vermisten gezocht. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. Het weer droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken. Het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival Roeg Klassiek combineert verrassende concerten met de ruige natuur van het Roegwold in Groningen. Met onder andere het Ruisdalkwartet, Woodcraft, James Wessie en een Groningse Peter en de Wolf. 11 tot en met 13 september. Roegklassiek.nl.
3: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
2: De mooiste concerten op hele bijzondere locaties in Groningen. Roegklassiek.nl.
3: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
4: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
5: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
5: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
7: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
9: Een vraag van de heer Bisschop. Ruimte voor maatwerk. Vindt u niet dat de verantwoordelijkheid twee kanten opwerkt? Dan is het antwoord uiteraard
0: maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Goedemiddag, nog steeds of voor het eerst als je net de radio aanzet. Welkom bij Maatwerk, Rossini's Sinfonia tot La Scala di Seta, hier gespeeld door het Kamerorkest van Basel onder leiding van Giovanni Antonini.
1: De bestemming.
0: Die ligt verder of misschien niet zo ver van Basel. Het is de laatste week van onze vakantieeditie, dus we zoeken nog even het buitenland. Een stad ergens in Europa. Als je die raadt, maak je kans op onze weekprijs, de draadloze hoofdtelefoon. En de hints van vandaag zijn stadion lachen, soos netebeem en destijds. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Stadion lachen, soos netebeem en destijds.

Muziek van iemand die net als Lex Bolmeijer zijn carrière begon als danser. Maar waar Lex het radiopad koos, deed Jean-Marie Leclerc dat niet. Simpelweg omdat radio in nog geen 150 jaar zou worden uitgevonden. Dus koos Leclerc voor de muziek. En daar zijn we hem heel erg dankbaar voor. Dit was Jean-Marie's Opus 7 nummer 5. Een van zijn vioolconcerten. Je hoort dat hij een tijdgenoot was van Vivaldi en Bach. Leila Skajek op viool bij La Cetra Basel.

0: Ze repeteren hier een paar honderd meter vandaan het Groot Omroepkoor, onder leiding van Benjamin Goodson, met het Kyrie uit de mis voor twee koren van Frank Martin.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: Faalangst. De een heeft geen flauw idee wat het betekent. En de ander is er jarenlang door gepijnigd. Misschien, als je terugdenkt aan de middelbare school of een andere educatieve ervaring, dat een docent langs de tafels loopt tijdens een repetitie en af en toe een blik werpt op dat wat jij op papier aan het krabbelen bent, dat je toch een beetje zijn of haar blik voelt kijken. Heeft hij nou wel of niet geleerd? Dat lijkt toch nergens op. Allemaal gedachten in je hoofd. Hoe moet het zijn geweest voor Johannes Brahms, die ook echt de druk voelde van al die andere grote componisten voor hem? Oké, Ludwig van Beethoven was niet in de buurt bij hem om te kijken wat hij allemaal aan het pennen was, maar zo voelde het wel voor Brahms. Toen zijn eerste symfonie af was, zei hij nog: je hebt geen idee hoe het is om de voetstappen van Beethoven, die reus, achter je te horen naderen. Dit is het resultaat van bloed, zweet en tranen.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Ja, als je goed luistert hoor je de opname een beetje ruisen. Het is uit de oudere tijd, de analoge tijd. Maar het doet niets af aan de klankpracht van het Koninklijk Concertgebouw Orkest onder leiding van Bernard Haitink, de maestro die jarenlang in de buurt van Luzern woonde. En dit was het eerste deel uit de eerste symfonie van Johannes Brahms. Elders in Zwitserland, de klokken luiden in de buurt van Genève door de oren van Franz Liszt en via de handen van Bertrand Chamailloux.

0: de bestemming.
1: Met als hints vandaag Stadion Lachen van Hahaha Lachen. Soos Netebeem als Sees Notenboom, maar dan andersom. En Destijds. Dagfinalist Annemarie Muis die appte dit. Stadion Lachen ligt in Toen. Ik ben als kind heel vaak in Toen geweest. Nooit in Stadion Lachen. Ik ben opgegroeid in het moderne en dure Kustaat. Voor mijn ouders waren levensbenodigdheden in Toen betaalbaar. Al dus Annemarie, die kans maakt ons op onze draadloze hoofdtelefoon. En ja, levensbenodigdheden waren toen nog betaalbaar. Ja, die grap had je natuurlijk ook kunnen maken. Destijds is toen. En Kees Notenboom, Sees Notenboom, schrijver. Soos Netebeem was het pseudoniem gehanteerd door de persoon die in toen is geboren op 24 augustus 1919. Heinz Hermann Pölzer van geboorte. Maar wij kennen hem als Dr. Anders P.

te boeien met één bijzonder akelig verhaal. Het betreft een jonge dame, enig kind van één bekwame bij haar dier, ver van hier. Steeds actief met haar verzameling van allerhande kramerijen en nog ander argeloos vertier. Toch was ze niet gelukkig met dit leven. Ze had talent en droomde van succes. Door wil

tot zondares. Als gevierde showbizdame blonk ze uit in onbetamelijk gedrag. Dag aan dag. Voor de televisiecamera bedrief ze zelfs reclame voor cosmetica en vaatwas met een lach.

vertelde van haar metgezellen. Kortom, ze was bedrijvig en onkuis. Tijdens carnaval met name hoorde men haar Janus lameloos gezang. Dagenlang. En als diepgezonken dame gaf ze met haar polygame vrije tijdsbesteding blijk van zinnendrang. Nu bent u op het punt van lichte zeden, waarschijnlijk al een heleboel gewend. Ik hoef hier ook niet in details te treden. Ten slotte zijn de wetenswaardigheden betreffende haar lichaam wel bekend. Want nu is tot diep in Ameland de kwestie hoe de dame is behaard opgeklaard. Immers zij, ik zeg het stamelend, poseert in meer dan schamele kledij voor bladen van suspecte aard. Ach, zij is in haar infame levenswandel, ja, mevrouw, u weet het nu, promiscu.

Geniale wending aan het einde. De koning van de gedwongen rijm. Misschien wel, je zou er het heen en weer van kunnen krijgen. Trojka hier, trojka daar. Dit was Andantina van Dr. Anders P. Geboren dus als Heinz Herman Poltzer. 24 augustus 1919 in Toen, de bestemming van vandaag. En morgen is vandaag alweer Toen, dus het is allemaal relatief. Hierna het podium met Hans Hafmans. En hier in Maatwijk is het laatste woord aan natuurlijk Dr. Anders P. Die zei, rampen bedreigen het menselijk leven. Maar zijn geloof, hoop en liefde gebleven.

0: NPO Klassiek. Hij is terug in Nederland, de IJslandse pianovirtuoos Víkingur Ólafsson. En je hoort hem live bij NPO Klassiek. Samen met het Koninklijk Concertgebouw Orkest speelt hij het vurige vijfde pianoconcert van Beethoven. Luister mee, woensdag vanaf 8 uur, Víkingur Ólafsson in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
2: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
3: Hier, moet je opletten.
2: Chocomel?
4: Sloopmelk.
2: Mona?
4: Ja, ook sloopmelk.
2: Milner?
4: Sloopmelk.
2: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
4: Sloopmelk.
5: Ik ben Lies Bauma. Voor de tentoonstelling Ons Geloof is Liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam.
6: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
9: Pam, pa, pa, da, pa.
10: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
8: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Cambuur Leeuwarden gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en gooiden. De club zegt dat door het vuurwerk niet 5, maar 7 mensen gewond zijn geraakt. Cambuur heeft contact met hen en geeft nazorg. De Feyenoord-aanhang richtte het vuurwerk op het familievak. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar vervolgens wel uitgespeeld. Daarover is onder de supporters van de Friese club veel onvrede. Zij vinden dat de wedstrijd vanwege het vuurwerk definitief had moeten worden gestaakt. Een vader uit Leiden is veroordeeld tot 8 jaar cel voor doodslag op zijn baby. Het gerechtshof in Den Haag acht bewezen dat de man zijn 3 maanden oude zoon zo hevig heeft geschud dat hij ernstig hersenletsel opliep. Het gebeurde 5 jaar geleden. De baby werd binnengebracht bij het Leids UMC. Daar is het jongetje een dag later overleden. De man is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn vrouw. Naast de celstraf moet hij haar een schadevergoeding betalen. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoner van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Het weer: droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Vanavond helder en droog, vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
5: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
4: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
6: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals:
7: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
6: Of:
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
9: En hoe werkt digitale zorg voor mij?
6: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
10: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
0: NPO Klassiek. NTR.
11: Met Hans Hafmans.
12: Podium van maandag 24 augustus. Goedemiddag, van harte welkom. Vandaag onder meer in de uitzending in Salzburg. begint de bouw van een nieuw muziekcomplex in een berg. Topdirigent Fabio Luisi verlengt zijn contract bij het Deens Nationaal Symfonieorkest. En we lezen uit een brief van Frédéric Chopin, een liefdesbrief die hij niet aan een vrouw schreef, maar aan een man. Hoe dat zit, hoor je straks. We beginnen in het Salzburg van Wolfgang Amadeus Mozart.

Slotdeeltje uit symfonie nummer 11, jeugdsymfonie van Wolfgang Amadeus Mozart, in zijn geboorteplaats Salzburg geschreven. Mozarteum Orkester Salzburg, Hans Graaf, dirigent. Pianist Markus Hinterhäuser heeft de grote juryprijs van de Oostenrijkse muziektheaterprijs gewonnen. Hij wint hem voor zijn werk als pianist, maar ook als festivaldirecteur van de Salzburger Festspiele. Is opvallend, bij hetzelfde festival werd hij eerder dit jaar nog ontslagen wegens onoverbrugbare meningsverschillen. Dan ander nieuws over de Salzburger Festspiele. De organisatie gaat namelijk een festivalcentrum bouwen aan de binnenkant van de Münchberg, in het centrum van de stad. Het gebouw, genaamd Haus Imberg, zal onderdak bieden aan repetitieruimtes, technische installaties en backstage-ruimtes. Daarvoor moet meer dan 100.000 kuub berg worden weggeblazen, uitgeblazen, uitgehouwen, hoe je het ook wil noemen. Ook wordt er een ondergrondse verbinding gelegd tussen de festivaltheaters. In het voorjaar van 2031 zullen alle verbouwingen klaar zijn. Tja, Haus Imberg. Vrij letterlijk dus, een huis in de bergen.

0: In de Bergen, uit de cyclus Beelden uit het volksleven van Edward Grieg, pianist Einar Steen Nukleberg. Het is 16:45, tijd voor de ANWB. Goedemiddag, Tim Schaap.
1: Goedemiddag Hans. Helaas hier en daar iets van file. In totaal staat er zo'n 300 kilometer. Wat opvalt is allereerst goed nieuws over de A28, de weg tussen Amersfoort en Zwolle. Die was een groot gedeelte van de dag in beide richtingen dicht door een groot ongeluk afgelopen nacht, ter hoogte van het Harde. Je hebt nu richting Amersfoort geen file meer. Richting Zwolle is de weg ook zojuist vrijgegeven. Althans, er is nog één rijstrook dicht, maar er is weer doorgang mogelijk. Je hebt nog een half uur vertraging. Verder nog opruimwerk na een ander ongeluk op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht een half uur oponthoud. Er is één rijstrook dicht. En tenslotte nog even naar de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Zoeterwoude en Rijswijk 15 kilometer en 20 minuten. Daar is zojuist een ongeluk gebeurd en de linker rijstrook is dicht.
2: Podium met Hans Hafmans op NPO Klassiek.
0: Mark van der Wiel klinkt als een Nederlandse naam, maar het is toch echt een Engelsman. En een goede klarinetist. Hij is solist in het Londense Philharmonia Orchestra. Samen met een groepje vrienden uit het orkest heeft hij nu een nieuw album met onder andere een rhapsodie van componist Ruth Gibbs. Mark van der Wiel en zijn collega's van de Philharmonia Orchestra.

Hoe Engels wil je het hebben van die Britse pastorale klanken? Hier mid 20e eeuw van Ruth Gibbs, klarinetist Mark van de Wiel en leden van de Philharmonia Orchestra, muziek voor klarinet en strijkkwartet op dit nieuwe album. Ook op de plaat Het Klarinet Quintet van Carl Maria von Weber, echte klassieker, komen we straks nog even op terug. De Italiaanse topdirigent Fabio Luisi verlengt zijn contract bij het Deens Nationaal Symfonieorkest. Hij is daar al 10 jaar chefdirigent en tekent nu bij tot 2032. Het orkest is onder leiding van Fabio Luisi enorm gegroeid. Muzici zijn nog steeds in hun nopjes met Luisi op de bok. En ook critici over de hele wereld hebben de bijzondere chemie tussen Luisi en zijn Deense orkest opgemerkt. Samen namen ze alle symfonieën op van Carl Nielsen en werken van Scriabin en Schoenberg. Die opnamen zijn lovend door de pers ontvangen. Het orkest zegt: met de aanstelling van Fabio Luisi als chefdirigent hebben we een unieke artistieke en menselijke match tussen orkest en dirigent gekregen. Een zeldzaamheid in de internationale orkestwereld. Het nieuwe seizoen begint met de viering rondom Luisi's 10-jarig jubileum in Denemarken. En dat Schoenberg-project van Luisi met het Deense Nationaal Symfonieorkest wordt voortgezet. Genoeg om naar uit te kijken dus. Dit komt uit de bejubelde cyclus De Symfonieën van Carl Nielsen, uit de 4e symfonie, het 2e deel, Poco Allegretto, het Deens Nationaal Symfonieorkest, of zoals in Denemarken zeggen, het Radio Symfonieorkest, geleid door Fabio Luisi.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Kopenhagen. Het album van de week op NPO Klassiek komt van violist Elena Urioste en pianist Tom Poster. Op het album Thèmes Variés presenteren ze een schat aan minder bekend Frans en Belgisch repertoire van onder andere Olivier Messiaen, Mel Bonis en Charlotte Sauy. Centraal staat de vioolsonate van Guillaume Lequeu, Belgisch componist, studeerde bij César Franck en schreef deze sonate in 1892, kort voor zijn vroege dood.

De finale van de vioolsonate van Guillaume Le Queux, Belgisch componist, eind 19e eeuw. Violist Elena Urioste en pianist Tom Poster. Het is 43 over 5, bijna kwart voor 6. Dat is makkelijker.

In het dagelijks leven solofagotist van de Wiener Philharmoniker, maar hier met het orkest La Folia, barokorkester, Sophie Dervaux met fagotconcerten van Vivaldi, splinternieuw album. Morgenavond het Gustav Mahler Jugendorkester in het Concertgebouw in Amsterdam. In dit orkest spelen jonge muzici van over de hele wereld, waaronder twee Nederlanders. Het concert is onderdeel van de zomertournee door Europa. Muzici hebben eerst 3 weken lang gerepeteerd, gaan daarna 2 weken op tour. Zo'n lange repetitietijd en zo'n tournee zul je nooit meer in je leven meemaken. Ook al heb je een baan in een orkest, vertelt violiste Eline de Vries aan Dagblad Trouw. Op het programma morgen de 7e symfonie van Gustav Mahler, geleid door dirigent Philippe Jourdan. Morgenavond dus 8 uur het Gustav Mahler Jugendorkester in het Concertgebouw in Amsterdam met deze muziek.

De droomwereld van Gustav Mahler, de tweede nachtmuziek, zoals die heet, uit de zevende symfonie van Gustav Mahler, Staatskapelle Dresden, geleid door Daniel Barenboim. En morgenavond deze prachtige zevende van Mahler in het Concertgebouw met het Gustav Mahler Jugendorkester. Het concert begint om 8:00. En zometeen na de klok van 18:00, terug naar de jaren 20, de Roaring Twenties in muziek. Tot zo.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een concert met twee Nederlandse topmuzici. Violist Isabelle van Keulen en pianist Ronald Brautigam. Al bijna 30 jaar een gouden duo waar het speelplezier van afspat. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ster. Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
5: Wat een goed plan.
4: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
5: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
4: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Beveiligers van Schiphol gaan morgen en woensdag voor korte momenten staken. Het gaat om meerdere werkonderbrekingen van een kwartier, zeggen de vakbonden FNV en CNV. De beveiligers staken vanwege problemen met onder andere de roosters en de bezetting. Ze eisen verbeteringen. Volgens de vakbonden kan de staking leiden tot langere rijen op Schiphol. De luchthaven zegt in een reactie er alles aan te doen om de gevolgen voor reizigers te beperken. Bij de Merwedebrug bij Gorkum zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld voor vrachtverkeer. Vooral buitenlandse vrachtwagens kregen een bekeuring. Sinds half juli mogen vrachtwagens en touringcars niet meer over de Merwedebrug, omdat die te zwak is voor zwaar verkeer. In die tijd is het vrachtverkeer op de brug met 97% afgenomen, zegt Rijkswaterstaat. En nu de vakantie voorbij is en het verkeer toeneemt, worden meer controles niet uitgesloten. Na het ongeluk van vannacht met een touringcar en een bestelbus op de A28 liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis. Vannacht botste bij Wezep een bus met middelbare scholieren op een bestelbusje. De leerlingen en docenten kwamen uit Duitsland en waren op weg naar Parijs. Sommige kinderen worden door hun ouders opgehaald. Het Duitse consulaat regelt vervoer voor de kinderen die niet door hun ouders worden opgehaald, meldt Omroep Gelderland. Rijkswaterstaat is nog bezig om de weg te repareren. De rijstroken zijn op dit moment wel open. Cadzand in Zeeland heeft definitief geen brandweerkazerne meer. Vrijwillige brandweerlieden spanden een kort geding aan tegen het besluit van de veiligheidsregio om de post te sluiten, omdat er een tekort aan vrijwilligers is. Maar de rechtbank in Middelburg stelt de veiligheidsregio in het gelijk. De vrijwilligers vinden dat de veiligheidsregio te weinig heeft gedaan om de kazerne open te houden. Ze vrezen voor de veiligheid van de omgeving, omdat de aanrijdtijd nu langer is voor sommige plaatsen. De rechter heeft nu gezegd dat de kazerne in Cadzand op 1 augustus terecht is gesloten. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Door vuurwerk bij de voetbalwedstrijd Cambuur Feyenoord zijn gisteren niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt, meldt Cambuur op zijn website. De club heeft contact met de meeste gewonden en is van plan om aangifte te doen tegen de daders. Dan het weer nog. Droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken. En vanavond blijft het helder en droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen begint zonnig. Later komt er meer bewolking. En morgen wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Ster. 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: Festival Roeg Klassiek combineert verrassende concerten met de ruige natuur van het Roegwold in Groningen. Met onder andere het Ruisdaalkwartet, Woodcraft, James Wessie en een Groningse Peter en de Wolf. 11 tot en met 13 september. Roegklassiek.nl.
6: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
5: De mooiste concerten op hele bijzondere locaties in Groningen. Roegklassiek.nl.
6: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
7: NPO Klassiek. NTR. Met Hans Hafmans.

Whispering van Vincent Rose, Richard Coburn en John Schoenberger door de Paul Whiteman Orchestra. Deze zomer gaan we in Podium elke dag na zessen een eeuw terug. Terug naar de begindagen van de radio, de opkomst van jazz, van de blues en de invloed die dat had op de gecomponeerde muziek. Vandaag uit misschien wat onverwachte hoek Sergei Rachmaninoff. Rachmaninoff was een groot liefhebber van de platen van Paul Whiteman en Fletcher Henderson. Zodra er een nieuwe uitkwam, stuurde hij ook een exemplaar naar zijn dochter. Zometeen zijn vierde pianoconcert uit 1926, precies 100 jaar geleden. Maar eerst nog Fletcher Henderson en zijn orkest. En daarna Sweet Little Papa door Louis Armstrong en band.

0: Sweet Little Papa met Johnny St. Cyr, Banjo en Louis Armstrong en zijn band. En daarvoor Copenhagen door Fletcher Henderson en his orchestra. Jaren 20, we gaan zo meteen verder, maar nu eerst 6:15. Blik op de weg naar ANWB, Tim Schaap. Tim.
1: Hier en daar rijdt het helaas nog wat langzamer, Hans. De spits is op zijn retour, maar er zijn nog een paar plekken die opvallen. Allereerst een ongeluk met een vrachtwagen in de Noordtunnel, de A15. Vanuit Gorinchem naar Rotterdam is de weg helemaal dicht daar. Je wordt er lokaal omgeleid. Hou rekening met flink wat vertraging. Verder nog goed nieuws over de A28. Daar is de weg namelijk in beide richtingen weer deels open na het grote ongeluk van de afgelopen nacht. Richting Zwolle nog wel één rijstrook minder. Je hebt een half uur vertraging vanaf het Harde. En tenslotte nog de A9, Amstelveen-Alkmaar. Voor knooppunt Beverwijk 5 kilometer en 15 minuten oponthoud. Er is een ongeluk gebeurd waardoor de rechter rijstrook voorlopig nog dicht is.
2: Podium met Hans Hafmans op NPO Klassiek.
0: The Roaring Twenties, dus nu echt 100 jaar geleden. Fletcher Henderson, wat we net hoorden, 1924. En Louis Armstrong, precies 1926. Sergei Rachmaninoff zal deze zeker platen gehoord hebben en stuurde dus exemplaren naar zijn dochter. Zelf publiceerde hij precies 100 jaar geleden, 1926, zijn vierde pianoconcert. Oogste helaas niet het succes waarop hij gehoopt had. Rachmaninoff herschreef het nog 2 keer in de decennia daarna. Als het ooit gespeeld wordt, hoor je die laatste versie. Pianist Yevgeny Sudbin nam de originele versie uit 1926 op, nu dus precies 100 jaar geleden. En in de finale hoor je af en toe de jazzbands langswaaien.

Hij was dus een fan, Sergei Rachmaninov, van de bands van Paul Whiteman, Fletcher Henderson, Louis Armstrong, jaren 20, 24, 25, 26. En in dat jaar, 26, schreef hij dus ook deze oorspronkelijke versie van dat vierde pianoconcert, Sergei Rachmaninov. En het swingde inderdaad het pannetje uit. Pianist Yevgeny Sudbin, North Carolina Symphony Orchestra. De originele versie uit 1926, die hoor je echt bijna helemaal nooit. Want hij heeft er nog aan gesleuteld, Rachmaninov, decennia lang. En die laatste versie, die als je hem al hoort op het concertpodium van het vierde pianoconcert, hoor je die. The Roaring Twenties, morgenavond na de klok van 6 meer. Het is nu 6:30 precies. NTR Podium. Vorige week is de markante bas Harry van den Kamp overleden met een wereldwijde carrière van New York tot Beijing. Specialiseerde zich als basbariton in muziek uit de barok. Werkte samen met John Elliott Gardiner, Gustav Leonard, Tom Koopman. Nou ja, de grote in dat gebied. Hij was ook een van de founding singers van Capelle Amsterdam. En jarenlang zong hij in het Nederlands Kamerkoor. Begin deze eeuw vatte Harry van den Kamp het plan op om alle werken, zowel vocaal als instrumentaal, van Jan Pieters van Zweelinck op te nemen. Het Zweelinck Monument. Deze week laten we zijn mooiste opname horen hier in het podium. En elke dag beginnen we met iets uit dat Zweelinck Monument.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Opleiding eigenlijk helemaal niet in aanraking kwam met de muziek van Svelink. Dat kwam pas veel later. Begin deze eeuw ontstond het idee alle werken van Svelink op te nemen, maar dat bleek een wat ambitieuzer plan dan hij van tevoren had uitgedacht. Het nam veel meer tijd in beslag, maar het resultaat mag wezen dat de Svelink Monument bestaat uit 8 boeken, 23 cd's. Het was een samenwerkingsproject met de NPS, de NTR. We laten nog iets horen. Een psalm van Jan Pieterszoon Svelink, psalm 4. Wanneer ik u aanroep, ach, luister toch.

Psalm 4, getoonzet door Jan Pieterszoon Sweelinck, het Gesualdo Consort Amsterdam, geleid door Harry van den Kamp. Deze week in de Gouden Opname, hij overleed vorige week op 79-jarige leeftijd, Harry van den Kamp. Op radio4.nl, npoklassiek.nl moet ik zeggen, /podium, onderaan de pagina bij de Gouden Opname, zetten we elke dag de opname die we laten horen. In het podium lezen we in de rubriek Zomerliefde elke dag iets uit het liefdesleven van een componist. Deze week opvallend De Mannen van Frédéric Chopin. Lang dachten we dat schrijfster Georges Sand de liefde van Chopins leven was. Maar een paar jaar geleden ontdekte de Zwitserse publieke omroep dat Chopin zich ook aangetrokken voelde tot mannen. Blijkt uit brieven die hij schreef, waarin hij verrassend open is tegen de mannen die hij lief heeft. Maar waarom wisten we dat zo lang dan niet? Dat ligt waarschijnlijk aan de historici die Chopins brieven uit het Pools vertaalden. Blijkt uit een net verschenen boek Chopins Männer, De Mannen van Chopin. Het lijkt erop dat historici niet wilden erkennen dat Chopin homoseksueel was. Als ze het woordje hij in een liefdesbrief lazen, gingen ze ervan uit dat het een schrijffout was en verbeterde het naar zij. Daar werden Chopins liefdesbrieven soms onbegrijpelijk van, maar dan leek het in elk geval alsof Chopin het over een vrouw had en niet over een man. Vandaag een brief aan Chopins jeugdvriend Titus, die Chopin schrijft wanneer hij nog maar net van het lyceum af is. Ik heb een ideaal, de man die ik trouw dien. Ook al heb ik hem al een half jaar niet gesproken, ik droom over hem. En ik schreef het langzame deel van mijn pianoconcert in herinnering aan hem. Dat deeltje inspireerde dan weer de wals die ik met deze brief meestuur. Wat zou het heerlijk zijn om hem je voor te stellen, liefste Titus. De piano vertel ik wat ik jou vaak zou willen vertellen. Voor te spelen, liefde Titus. De piano vertel ik wat ik jou zou willen vertellen. Vergeef me dat ik dit walsje opstuur, waar je misschien wel heel boos van wordt. Ik wil je er alleen een plezier mee doen, want ik hou waanzinnig van je. Deze wals nummer 13 schreef Frédéric Chopin dus voor zijn jeugdvriend Titus.

Wals nummer 13 van Frédéric Chopin, gespeeld door Idil Biret. Geschreven dus voor zijn jeugdvriend Titus. Er is eigenlijk geen andere man of vrouw die dat soort openhartige brieven ooit van Chopin kreeg. Morgen in Zomerliefde meer mannen van Chopin. Onverwachte kant van Frédéric Chopin. Nog even terug naar het nieuwe album van de Engelse klarinetist Mark van der Wiel. Klarinetist van de Philharmonia Orchestra, samen met een viertal strijkers uit het orkest. Hier met het klarinetquintet van Carl Maria von Weber.

0: Het slot van het klarinet quintet van Carl Maria von Weber. Vroeger romantiek. Klarinetist Mark van de Wiel en leden van de Philharmonia Orchestra. Hij heeft een Nederlandse naam, is echt een Brit. Mark van de Wiel, solist op dit nieuwe album. Zometeen Opium met Annemieke Bosman. Wat komt er ter tafel?
1: Nou, we gaan zo aan het begin van het schooljaar eens lekker over ontlezing hebben.
0: Ontlezing?
1: Ontlezing,
0: want
1: ja.
0: Dat is wat er gebeurt nu, hè?
1: Ja, nou, wat volgens mij al sinds mijn jeugd een gegeven is. Maar met Jeroen Dera, hij is hoogleraar aan de Radboud Universiteit. En hij zat zelf in de lobby een boek te lezen toen ik hem net ging ophalen.
0: Ja, maar het begint toch weer te komen onder jonge mensen?
1: Ja, het woord weer neemt weer toe.
0: Toch? Het is een soort...
1: Maar waar gaat het over? Ontlezing, oh, het begint weer op te komen dat ze het weer wel gaan doen.
0: Je hebt wel gaan lezen, toch?
1: Ja, via BookTok.
0: Zoiets, al die dingen, ja, die leesclubs en zo.
1: Ja. Maar goed, dus dat en over wat goede literatuur is natuurlijk, want dat is natuurlijk de hamvraag.
0: Ja, een uur opium is te kort. Zometeen, luister naar Zevenen.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Wie was Beethovens onsterfelijke geliefde?
2: Zij is terug naar Beethoven gaan voor pianolessen.
1: Zit de reeks van Fibonacci verborgen in het concertgebouw?
3: Ik ben er niet van overtuigd dat je een Fibonacci-reeks nodig hebt... om een mooie concertzaal te maken.
1: En verwerkte Mozart de bevalling van zijn vrouw in een van zijn strijkkwartetten? In seizoen 7 van de podcastserie Klassieke Mysteries... ga ik, Ab Nieuwdorp, samen met mijn collega Eloïse Davis... op zoek naar de antwoorden op deze en op nog veel meer intrigerende vragen.
4: Je wordt helemaal stil van. Ja. Dat is niet handig op een podcast.
1: Klassieke Mysteries luister je via de NPO Luister-app... of via je eigen podcastplatform.
5: Ster. Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
6: Hier, moet je opletten.
5: Chocomel?
7: Sloopmelk.
5: Mona?
7: Ja, ook sloopmelk.
5: Milner?
8: Sloopmelk.
5: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
7: Sloopmelk.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen... is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen... Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
11: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
10: Ik wel, bij NRV.
11: NRV?
10: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Enige wat wij hoeven te doen, is onze ideale route kiezen.
11: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
12: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
13: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt... bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament... was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
14: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament... Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzonnegrenzen.nl/nalaten.
15: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar kan nog niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken zei vicepremier Van den Brink van het CDA dat het kabinet bereid is grote stappen te zetten. Maar volgens pro, JA21 en de SGP kan het kabinet geen keuzes maken. JA21 en SGP praten in ieder geval morgen weer door. Van pro is dat nog niet duidelijk. Na het ongeluk van vannacht met een touringcar en een bestelbus op de A28 liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis. Vannacht botste bij Wezep een bus met middelbare scholieren op een bestelbusje. De leerlingen en docenten kwamen uit Duitsland en waren op weg naar Parijs. Sommige kinderen worden door hun ouders opgehaald. Het Duitse consulaat regelt vervoer voor de kinderen die niet door hun ouders worden opgehaald. En de Duitse onderwijsminister reageert geschrokken.
2: Ik moet wirklich zeggen, we alle kunnen ons voorstellen, man is op de weg zur Klassenfahrt en dan passiert so etwas Schreckliches. Meine Gedanken waren sofort bij de Schülerinnen en Schülern, aber natürlich auch bij de Lehrkräften.
1: Reizigers op Schiphol krijgen morgen te maken met werkonderbrekingen. Beveiligers leggen op 3 momenten kort het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk. En niet alleen morgen, ook woensdag zijn er werkonderbrekingen van een kwartier op Schiphol, maar dan 5 keer. De 3e etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en ze gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de 4e etappe morgen in Andorra wel gewoon door. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt uiteindelijk af tot een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Bam, bam. Pa-da-pa, pa-pa, pa-da-pa, da-da-da-da-da-da.
6: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijft je bij.
4: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
6: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
7: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
8: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
9: Reis weer met Golden eSIM.
10: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
11: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
12: Reis weer met Golden eSIM.
10: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
13: Opium met Annemieke Bosman.
14: Goedenavond, van harte welkom. Hoe krijgen we de jeugd nou aan het lezen? Het is een vraagstuk dat eigenlijk al speelt zolang ik het mezelf kan heugen. Ook in mijn eigen jonge jaren. Dus ruim voor de introductie van de smartphone, games, het internet en allerhande streamingdiensten. Van alle technologie die onze aandacht gierend opslorpt, met andere woorden. Braken volwassenen zich daar het hoofd al over. Kennelijk ligt er een drempel om de wereld van het boek te betreden. Jeroen Dera, universitair hoofddocent Nederlandse letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, heeft er zijn studiegebied van gemaakt. In zijn boek De Spagaat, jonge lezers in tijden van ontlezing, onderzoekt hij welke drempels er anno 2026 voor de boekenkast zijn opgeworpen. En ik ga het daar zo meteen met hem over hebben. Eerst muziek uit het boek van een componist.

0: Hij schreef 5 boeken vol met composities voor de viola da gamba en gaf die eind 17e, begin 18e eeuw uit in eigen beheer, de Franse componist Marin Marais. Je hoorde hier een van die stukken uit het 4e boek, gespeeld door onder andere Jordi Savall. Nou, over boeken ga ik het vanavond hebben met Jeroen Dera, maar dan staan er geen muziekbalken in, maar letters. Ontlezing, dat is het fenomeen waar deze universitair hoofddocent Nederlandse letterkunde van de Radboud Universiteit Nijmegen zich over gebogen heeft. Voor zijn boek De Spagaat, jonge lezers in tijden van ontlezing, stelde hij aan ChatGPT de vraag: ik ben een jongen van 16 jaar met een sikke haat voor lezen. Welk boek raad je me aan voor mijn verplichte leeslijst? En het antwoord was, nou Jeroen, dat moet je zelf maar geven.
1: Ik kan gelukkig niet ChatGPT uit mijn hoofd citeren.
0: maar wel je eigen boek, hoop ik.
1: Ja, nee, maar ChatGPT kwam op de proppen met Tim Krabbe, Het Gouden Ei.
0: En dat dus, was al zo'n publiekslieveling, toch?
1: Ja, en daarom komt AI daar natuurlijk ook mee uit op de proppen. Want die gaat gewoon in scholieren.com kijken van wat wordt daar het meest gekozen. En dat laten we dat aanraden aan die 16-jarige jongen met een sikke haat.
0: Een sikke haat. Ja. Nou, fijn dat je er bent. Welkom.
1: Ja, dank je.
0: De literaire podcast Boek FM die ging ook met Het Gouden Ei aan de haal. Die hebben er een hele gimmick van gemaakt. Want ze zeiden zo in die podcast: als je vlak voor je mondeling Nederlands onze aflevering van Het Gouden Ei beluistert, dan hoef je dat boek zelfs dat helemaal niet meer te lezen. Dan ben je helemaal up-to-date. Dan ga je die leraar gewoon plat slaan. Maar als inderdaad iemand zou besluiten dat boek niet te lezen, wat missen lezers dan, vind jij, voor essentieels?
1: Specifiek bij Het Gouden Ei?
0: Nou ja, als we toespitsen op Het Gouden Ei bijvoorbeeld.
1: Oh, dat is wel interessant. Want dat vind ik nou typisch een boek waar je niet per se heel veel aan mist, als ik heel eerlijk ben.
0: Okay.
1: Maar laten we wel wezen. Kijk, zeker dat boek is door zoveel mensen en tieners ook gelezen de afgelopen 40 jaar. Daar gigantisch veel interpretaties van circuleren. En ik denk, wat je mist als je het niet zelf leest, is je eigen kijk erop. En het is jammer dat we soms in het literatuuronderwijs zien dat docenten in mondelingen allerlei dingen vragen die gewoon online opzoekbaar zijn of raadpleegbaar zijn via AI, zonder dat je het perspectief van de leerling op de tekst zelf ook krijgt.
0: Maar die docenten lezen ook helemaal niet per se zo graag allemaal meer, had ik de indruk uit je boek. Daar schrok ik wel een beetje van.
1: Ja, het hangt een beetje vanaf welke docenten dat dan over gaat. Dus bij leraren Nederlands zien we over het algemeen dat die wel degelijk nog veel lezen. Niet allemaal overigens. Dus je kunt eerste graads docent Nederlands zijn zonder dat je de literatuur goed bijhoudt, wat ik zelf altijd heel bevreemdend vind.
0: Ik ook, want waarvoor hebben ze dan voor dat vak gekozen?
1: Nou, sommigen kiezen daarvoor omdat ze taalkunde heel interessant vinden en literatuur bijvoorbeeld niet. Dat is ook mogelijk. Maar ja, goed, je ziet in ieder geval wel bij leraren buiten de talen dat lezen wel echt onder druk staat. En zeker ook in het basisonderwijs, waarvan we ook weten dat een groot gedeelte van de studenten aan de PABO bijvoorbeeld echt een, ja, niet per se een hekel heeft aan boeken lezen. Sommigen ook wel trouwens zelfs. Maar dat is zeker niet een praktijk die ze standaard in hun repertoire hebben. Dat ze dat zelf ook doen en dat het een routine voor hen zelf is om te lezen.
0: En dat heeft te maken met de bezuinigingen in het onderwijs, neem ik aan.
1: Met de bezuinigingen?
0: Ja, met de bezuinigingen op bijvoorbeeld goed literatuuronderwijs.
1: Oh, zo bedoel je.
0: Op een gegeven moment, waar die PABO-studenten zijn, ook jonge mensen, die hebben dat nog meegekregen, toch?
1: Ja, maar het is niet zo dat er per se op literatuuronderwijs bezuinigd wordt.
0: Maar meer dat het vak verschraald werd, dacht ik. Dat de nadruk meer op taalverwerving en zo.
1: Ja, dus er zijn in de eindtermen wel veranderingen geweest die ervoor hebben gezorgd dat ten opzichte van een aantal decennia geleden er wel minder boeken gelezen moeten worden. Maar in termen van geld is er niet per se
0: Oké, nou ja, goed. Ik herinner me in de twee-fasen-structuur. Ja. Dat op een gegeven moment het literatuuronderwijs als zodanig, wat voor mij altijd die talen nog enigszins leuk maakte, omdat zo'n leraar dan eindelijk eens een beetje openbloeide. En dan kreeg je wat van wat die leraar nou wezenlijk dreef te zien. Dat maakte zo'n les meteen leuk. Ja. Nou, dat was helemaal wegbezuinigd. Dat had ik begrepen.
1: Maar ja,
0: het
1: is minder geworden.
0: Nou, zonde. Want dat merk je dus. Het druppelt neer. Hè? Ik bedoel, als op de PABO al niet meer gelezen wordt, dan druppelt dat natuurlijk neer in het onderwijs.
1: Zeker,
0: op
1: ja.
0: de basisschool.
1: Heeft zelfs een naam in de wetenschap. Dat wordt ook wel het Petrus-effect genoemd. Het Peter-effect. Dus je kunt niet geven wat je zelf niet hebt. Dus als je een leraar hebt die zelf heel weinig leest en ook heel weinig repertoirekennis heeft, dan is het ook heel erg moeilijk om kinderen de juiste boeken bijvoorbeeld aan te raden. Terwijl we wel weten dat de match tussen een lezer en een boek echt cruciaal is. Dus als je een kind voor je hebt dat niet graag leest, dan moet je heel goed weten wie dat kind is en wat zo'n kind pedagogisch nodig heeft. En moet je ook snappen welke titels je kunt aanraden om toch voor een goed huwelijk te zorgen. En dat is ook niet een eenheidsrecept. Hè? Dus dat is per kind ook verschillend. Dus je moet heel veel verschillende titels kennen.
0: Maar dan is de oplossing ligt toch eigenlijk voor de hand dan? Je moet zorgen dat mensen die leraar worden het belang hiervan inzien. Of tenminste, die mensen moeten dan voor de klas gaan staan.
1: Ja, dus we hebben echt lezers voor de klas nodig. Dat is absoluut waar. En ik denk ook dat het wel belangrijk is dat die lezers in kwestie ook niet alleen maar lezen wat zij zelf interessant vinden, maar dat ze ook heel goed kijken naar wat er in de leescultuur van jongeren bijvoorbeeld gaande is. Want daar zien we vandaag de dag ook wel een mismatch, om het zo maar te zeggen. Dus we weten dat bepaalde titels heel goed lopen in de leescultuur van tieners die wel graag lezen. Bijvoorbeeld via BookTok op TikTok. En dat zijn nou uitgerekend titels die heel weinig leraren weer tot zich nemen. En daardoor wordt het ook heel lastig natuurlijk om met die tieners te praten over wat zij zelf eigenlijk interessant vinden en zelf lezen.
0: Ja, want die sikke haat, hè? Mm-hmm. Is dat dan ook een tiener die zich onbegrepen voelt op een bepaalde manier, denk je? Komt het daar ook door?
1: Nou ja, kijk, die sikke haat is eigenlijk niet zo heel erg dominant onder tieners. Hè? Dus dat is wel heel belangrijk, ook iets wat ik in mijn boek beschrijf, dat de beeldvorming rondom lezen bij tieners, dat we die wel heel negatief voorstellen vaak, ook in mediaberichten daarover.
0: Want jij bent echt de scholen binnengegaan en je hebt zelf ook tieners gewoon antwoord laten geven.
1: Zeker.
0: Wat kwam daaruit?
1: Nou ja, wat je dus meestal ziet als je een klas bevraagt op de vraag van, nou ja, lees je graag of niet? Dan zie je dat meestal 1/5 zegt ja, echt heel erg graag. Dus dat zijn hobbylezers. Iets minder dan de helft zegt nee, niet zo graag. En de rest, samen is dat dus ook ongeveer een derde, hè? Die zeggen van ja, ik lees wel graag, maar ik doe het toch niet zoveel. En dat is een heel interessante groep, hè? Want we hebben vaak de neiging om te zeggen dat tieners massaal niet lezen. Nou ja, dat klopt eigenlijk niet. Ook als je gaat vragen van heb je in de zomervakantie een boek gelezen, dan zegt op de gemiddelde Nederlandse middelbare school meer dan de helft van de leerlingen ja. Maar we staren ons een beetje blind op de helft die dat niet heeft gedaan. Maar dat is een gigantische groep. Als je dat in getallen gaat omzetten, dan praat je in Nederland echt over 100.000 tieners die wel degelijk graag lezen.
0: Ja, waarom heb je dat onderzoek gedaan dan eigenlijk? Want ik zei net in de inleiding, dat kan ik me echt herinneren, uit de jaren 80 heb ik het dan over. Nou, dan werd er ook altijd gemopperd. En ik herinner me ook echt wel dat een heleboel klasgenoten helemaal inderdaad zich daar niet toe aangetrokken voelden. Jeugdboeken gingen dan nog wel, maar zodra de stap naar de literatuur moest worden gezet, dan haakten ze gewoon af, vonden ze geen klap aan.
1: Ja.
0: Dus toen was dat al. En wat maakte het nu urgent om het nog eens te onderzoeken dan?
1: Nou ja, we zitten nu natuurlijk echt in een heel erg sterk veranderende mediacultuur. We hebben het ook heel veel in de publieke beeldvorming over ontlezing. We hebben het ook over beleid rondom leesvaardigheid. Onze overheid is daar ook heel erg sterk mee bezig. En heel veel schoolleidingen stellen zich de vraag, wat moeten we nou met het lezen van tieners?
0: Want analfabetisme of laaggeletterdheid neemt
1: Ja, u. Zeker. Ja, en dat wordt dan meestal gekoppeld aan de PISA-onderzoeken. Nou, die verschijnen binnenkort ook weer. En dat is een toets waar heel veel over te zeggen valt. Die we ook zeker niet moeten verabsoluteren tot de heilige graal als het over het leesonderzoek gaat. Maar het is wel zo dat we de afgelopen decennia zien dat de gemiddelde Nederlandse 15-jarige ten opzichte van eerdere cohorten die we gemeten hebben minder leest en ook slechter is gaan lezen als het gaat over abstracte en kritische leesvaardigheid. Dus je zou kunnen zeggen van oké, een aantal tientallen jaren geleden waren er ook heel veel tieners die niet zo graag lazen. Maar zodra die werden getoetst, lazen ze wel beter. En waren ze ook in staat om langer bijvoorbeeld de concentratie vast te houden tijdens het lezen. Ook al vonden ze het niet per se leuk.
0: En dan denk je, kijk, die concentratie, dat lijkt me nou echt, maar goed, dat zeg ik ook maar vanuit mijn onderbuik, een kwestie van de introductie van de smartphone. TikTok-filmpjes en dat soort dingen. Hè. Als je daar natuurlijk gewoon continu gevoed wordt met dingen die maar een kleine aandachtspanne vergen, wordt het lastiger om je op grote, lange teksten te concentreren. Is dat zo?
1: Ik ben geen neurowetenschapper. En er is wel wat debat over. Hè? Dus er zijn wel een aantal leesonderzoekers die heel erg sterk zeggen ja, dat er is een heel duidelijke correlatie tussen wat er in je brein gebeurt aan concentratiespannen en bijvoorbeeld TikTok of andere smartphone kwesties. Marianne Wolf is daar een heel bekend voorbeeld van in het leesonderzoek. Maar het is ook wel weer niet zo dat je kunt zeggen de smartphone en de introductie van sociale media zijn de oorzaak van alles wat we nu zien gebeuren in de leescultuur. Alsof dat een heel sterk kausaal verband is. Dat is ook heel moeilijk om dat hard te maken.
0: En wat is dan, denk je, een achterliggende oorzaak?
1: Nou, ik denk dat het ook iets cultureels is. Hè? Vanzelfsprekend is het zo dat TikTok en het veelvuldige gebruik van mobiele telefoons via Snapchat, et cetera, dat ontzettend veel kan doen bij tieners. Er zijn ook echt studies die laten zien dat dat op individueel niveau ook heel erg kan verschillen. Dus tieners die daar heel bevattelijk voor zijn, maar ook tieners die daar helemaal niet zo bevattelijk voor zijn. Dus vandaar dat ik ook zeg, je moet het niet verabsoluteren. Maar we leven wel in een samenleving waarin het time management van tieners, dat daar heel erg veel druk op ligt. Dus ze hebben een heel druk leven met heel hoge verwachtingen, ook voor school, veel toetsen. Veel volle vrije tijd, om het zo maar te zeggen. Dus de verplichtingen vanuit de sportclubs, et cetera, zijn vaak ook groot. Bijbaantjes is iets ingewikkelds. Er zitten zorgen bij over hoe kan ik überhaupt rondkomen? Kan ik straks wel een kamer vinden? Kan ik later een huis kopen? Dus er ligt best wel veel druk op de jonge generatie. En dat zijn allemaal dingen die ook ertoe leiden. Dat er een ander type perceptie is ook van wat het bijvoorbeeld betekent ook in een samenleving om te lezen. Ook voor jongeren zelf.
0: Daar moet je ook misschien ontspanning en ruimte voor hebben.
1: Ja, zeker. En daarom ben ik zelf heel groot voorstander van het invoeren van bijvoorbeeld leesuren op middelbare scholen. Waarbij je dus ook echt die tijd krijgt om te gaan lezen. Want ik zie in mijn onderzoeken dat een overgroot deel van de tieners die ik bevraag over wil je eigenlijk meer gaan lezen? Dan zeggen ze ja. En wat heb je dan niet wat daarvoor nodig is? Als je daarop door gaat vragen, dan zeggen ze eigenlijk ruimte, tijd en vrijheid in mijn hoofd. Maar ook concentratie. En ik neem me vaak voor om te lezen, zeggen tieners dan. Maar toch, als het dan eenmaal 10:30 is, dan is het heel erg moeilijk om me er alsnog toe te zetten. Want dan heb ik een hele volle dag gehad en dan is het ook cognitief gewoon echt gemakkelijker om te zeggen, ik ga nu een serietje kijken. Of
0: ja,
1: ik ga appen.
0: Want dat is interessant. Dat heb ik ook trouwens wel eens gelezen. Hè? Lezen vergt een abstracte vertaalslag. Het zijn abstracte tekentjes. Dus het vergt wat meer van ons dan naar een filmpje kijken.
1: Ja, het is een actiever proces.
0: Ja, maar je zou zeggen, nou, lezen is ontwikkeld in een tijd, weet ik, dat de handel op gang kwam. De landbouw, en er werd verhandeld. En toen werd het schrift uitgevonden om zeker van te zijn dat de ene lading die je op A inladen inderdaad klopte met wat er op B uit zou moeten komen. Dat soort dingen. Daar had je toen abstracte tekentjes voor. Maar als je toen natuurlijk al het mogelijkheid had gehad om daar een filmpje van te maken, wat veel dichter bij onze natuurlijke manier van doen ligt, dan was dat misschien wel veel adequater geweest. Of tenminste, en is dat niet dan ook waarom we inderdaad makkelijker een filmpje opzetten dan een boek erbij pakken?
1: Ja, er zijn ook mensen die zeggen dat het zelfs evolutionair is. Hè? Dus dat het eenmaal gewoon minder energie kost voor je hersenen.
0: Dus, en
1: daarom doen we dat zo.
0: Je kan in een film ook alles vertellen, toch? Of zeg je dan toch, dan missen we iets essentieels?
1: Ja, dan missen we toch verbeelding ook.
0: Hè, zelf iets bedenken.
1: Want dan is iemand anders het verhaal voor je ingevuld. En ik denk ook dat je in woorden die je neerschrijft veel meer gedachten en redeneringen kunt vangen dan in visuals bijvoorbeeld, hè, dan in beeld. Dus het is een ander tekensysteem waarin je ook andere dingen kan doen. En we hebben een cultuur waarin het nog steeds heel erg belangrijk is dat we dat schrift goed beheersen. En ik zou zeggen, misschien wel meer dan ooit tevoren. Nu we te maken hebben met large language models die zelf teksten gaan maken op aanwijzing van gebruikers, waar je eigenlijk om te kunnen bepalen of die tekst nou geschikt is of goed is of niet, die tekst ook supergoed moet kunnen lezen vanuit een meer abstract niveau. Dus je moet kunnen inschatten of het klopt wat er staat en ook of de manier waarop het er staat adequaat is. Dus je moet eigenlijk boven die tekst kunnen gaan hangen als mens om te kunnen besluiten of een tekst geschikt is of niet. Dus het vraagt eigenlijk heel veel van je leesvaardigheid momenteel.
0: Wonderlijk is het eigenlijk. Hè? Van wiskunde wordt dat abstractieniveau nooit bevraagd. Mm-hmm. Maar altijd aangeprezen van daar ja, nuttig moeten we hebben. En van lezen, wat eigenlijk een beroep doet op hetzelfde. Moet je dat altijd weer aantonen op de een of andere manier.
1: Ja, we zitten in ieder geval in een context waarin we de afgelopen jaren hebben gezien dat mensen die zich met lezen bezighouden ook professioneel vaak moeten verdedigen.
0: Ja. Dat
1: waarom
0: doen.
1: Ze dat doen.
0: Ja.
1: En dat is ook nog wel iets interessants wat ik heb onderzocht in het onderwijs. Gewoon ook eens vragen aan docenten, maar ook aan leerlingen. Waarom doen we dit eigenlijk, dat leesonderwijs? En vind je dat zinvol? En dan zie je dat in het geval van die leerlingen op de middelbare school, ook daar het overgrote deel zegt, ja, we vinden het super nuttig dat we leesonderwijs krijgen. En ook dat we literatuuronderwijs krijgen. Dat begrijpen we ook, dat een wettelijke eis is. Dus dat is ook heel erg tegenstrijdig met de beeldvorming die we vaak hebben, dat ze dat massaal suf vinden en ook niet zinvol. Dat is niet wat je ziet als je een grote groep tieners bevraagt. Maar de argumentatie die ze daarvoor geven, die zit heel erg vaak in eigenlijk een soort nut op de korte termijn. Hè? Dus je moet je examens kunnen halen, daarvoor moet je kunnen lezen. Het is zinvol voor bijvoorbeeld je concentratie. Daar komt hij eigenlijk weer, dat je kunt lezen. Maar het gaat zelden eigenlijk over die verbeelding of over de verbreding van je wereldbeeld of over het innemen van andere perspectieven of over empathie. Daar zie je leerlingen veel minder snel mee komen. Terwijl dat nu is wat docenten vaak heel erg benadrukken als je ze vraagt waarom doen we eigenlijk aan dat literatuuronderwijs.
0: Maar dat heeft misschien ook te maken met dat die kinderen dus toch al onder druk staan. Dus dan is de boeken die je moet lezen is ook weer iets wat je kan afvinken als je gedaan hebt, toch?
1: Exact. Het is een heel erg duidelijk teken van een soort summatieve toetscultuur en ook een visie op onderwijs waarin kennis eigenlijk vooral directe toepasselijkheid moet hebben en nut moet hebben. En ik denk ook zelfs dat dat iets is wat de laatste 10, 20 jaar ook heel sterk in de politieke klimaat zien. Als er over lezen wordt gesproken, dan is het vaak om volwaardig te kunnen deelnemen aan de economie. En dat is nu eigenlijk juist ook iets wat door AI dan eigenlijk onder druk komt te staan. Want dat kan AI ook wel doen, hè? Dus een Kamer van Koophandel aanvraag of zo. Waardoor het misschien nog veel heikeler wordt wat er met dat lezen gaat gebeuren. Juist als het over die empathische en die perspectiefachtige argumenten gaat. Want die hoor je veel minder snel in het publieke debat.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat is zo. Terwijl we ze in de, nou ja, als het over polarisatie gaat, best goed zouden kunnen gebruiken.
1: Precies, ja.
0: Jeroen Dera, dit was een klein beetje uit je boek.
1: Ja.
0: Heel fijn dat je naar Opium hebt willen komen om een tipje van de sluier ervan op te lichten. Voor wie meer wil weten over jongeren die bijvoorbeeld op Bookreads bijhouden, hoeveel boeken ze hebben gelezen en dan tijdens het vieren van Oud en Nieuw nog gauw even hun kwotum voor dat jaar gaan halen. Of over jongeren die juist niet durven te zeggen dat ze van lezen houden. Of over jongeren die dus een sikke haat voor lezen hebben. De spagaat Jonge Lezers in Tijden van Ontlezing van Jeroen Dera geeft een hoop achtergrond. En zijn boek is uitgekomen bij Querido. Meer informatie hierover vind je natuurlijk op onze website. npoklassiek.nl/opium. Ja, en dan rijst natuurlijk de dringende vraag. Zou Mozart nou veel gelezen hebben? Iets zegt me van niet, maar dan laat ik me wel leiden door het beeld dat Miloš Forman van hem gaf in de blockbuster Amadeus. En die film gaat eigenlijk niet zozeer over de componist zelf of over de werkelijke biografische persoon, als wel over de schoonheid van zijn muziek. Dus ja, ik laat deze vraag maar even voor wat die is. En we zetten gewoon een lekkere plaat van hem op.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

pianist Jan Lisiecki samen met de Bamberger Symfoniker hoorde je onder leiding van Manfred Honeck met het derde deel van het pianoconcert nummer 22, Kuchenverzeichnis 482 van Wolfgang Amadeus Mozart.

Klarinetiste Gene Johnson, samen met Stephen Osborne piano, hoorde je met de sonate voor klarinet en piano opus 5. Het eerste deel eruit van Gustav Jenner. En daarvoor hoorde je de Canemaisons met een traditioneel Welsh lied, een arrangement daarvan.

0: Ja, dat was het Schoenpa Kwartet met de wals Opus 54 nummer 4 van Antonin Dvořák. En daarvoor hoorde je countertenor Jakub Jozef Orlinski samen met L'Arpeggiata onder leiding van Christina Kluhar met een arrangement van het lied Dimmi Sogno Pittore van een anonieme maker.
1: Bijna vergeten.
0: En dat is onze dagelijkse rubriek voor sterren uit het verleden die al een tijdje niet meer stralen. Daar proberen we iets aan te doen. Iets van die glans proberen wij weer terug te brengen middels een draaibeurt op NPO Klassiek. Bijna vergeten had een zomerstop, maar vandaag pakken we de draad weer op met koormuziek van de Deense componist Jürgen Jersild, leerling van Albert Roussel en overleden in 2004. Dit is Mijn geliefde vallei uit zijn drie Deense romances voor koor.

Het Zweedse radiokoor onder leiding van Peter Dijkstra bezong de zoektocht naar een idyllische plek uit de jeugd. Een herinnering die nooit op dezelfde manier kan worden herbeleefd. Het was allemaal te horen in dit werk van de Deen Jürgen Jersild. Bijna vergeten, maar vandaag had hij weer even onze volle aandacht. Ja, en zo'n plek uit je jeugd wordt ook opgezocht door een van de personages van de roman Berg Spiegelscherf van Fabienne Rachmaniev. Ze keert terug naar haar geboortegrond Kazachstan in een poging bij elkaar te rapen uit welke componenten haar identiteit nou eigenlijk is opgebouwd in de post-Sovjet-periode. Nou, daarover meer morgen in Opium. Ik hoop dat je weer luistert. Nu eerst om 8 uur het zomeravondconcert met Selma van Dijk. Veel plezier daarbij. Fijne avond nog. Doeg!

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert. Met Selma van Dijk.
1: Goedenavond en van harte welkom bij het zomeravondconcert van 24 augustus. We zijn live te horen vanuit de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam, waar Tiani Lou zometeen het Radio Philharmonisch Orkest gaat dirigeren. En dat is een van de Vriendenloterij zomerconcerten. En ook in het buitenland wordt er meegeluisterd vanavond. Ja, er staan hier zometeen drie stukken op het programma. Twee rasechte klassiekers die het elk jaar goed doen in de NPO Klassiek Top 400. Van Rachmaninoff is dat zijn rapsodie op een thema van Paganini. Een werk dat eigenlijk een beetje een pianoconcert is. Bestaat uit 24 variaties op het thema van Paganini's 24ste Capriccio voor viool. En dat wordt vanavond gespeeld door de Russische pianiste Juliana Avdeeva. En van Rimsky-Korsakov klinkt tot slot van dit concert zijn beroemde symfonische gedicht Scheherazade over de prinses die haar leven weet te redden door 1001 nachten lang verhalen te vertellen aan haar kersverse echtgenoot, de sultan. Dat horen we later deze avond, want het concert dat begint nu eerst met Jaan, een compositie van de Iraanse componist en pianist Iman Habibi. En hij droeg dit werk op aan de dappere bevolking van Iran. En u hoort het applaus voor het dirigent Tiani Lou. En die zal ook nog even wat gaan vertellen over die compositie Jaan van Iman Habibi.
2: Goedenavond. Good evening. My name is Tiani Lou. And tonight, with the wonderful musicians of the Netherlands Radio Orchestra, we welcome you to an evening of daring, of passion, and of captivating storytelling. We are joined on stage tonight by the brilliant pianist Juliana Avdeeva, who will be performing Rachmaninoff's Rhapsody on a theme of Paganini, a devilishly virtuosic work with the most beautiful 18th variation. In the second half, you will be hearing Rimsky-Korsakov's beloved Scheherazade, the story of a woman who night after night for 1001 nights told tale after tale of thrilling adventure in order to preserve her life. And to begin this concert tonight, we have a very special work, a piece called Jen, which was written by Iman Habibi. He was inspired by the waves of protests that happened in 2022, the Woman Life Freedom Movement, that was sparked because a young woman named Mahsa Amini was killed for standing up for what she believed in. We are extraordinarily lucky to hear this work, which goes and depicts the repression, the oppression, and in the end, the defiance, the courage, and the hope that brought indelible change to a society. We are lucky that Iman Habibi has flown all the way from Toronto to be joining us tonight.

Het Radio Philharmonisch Orkest. Onder leiding van Tiani Lou speelde Ziad van Imam Habibi. Een groot applaus hier in de grote zaal van het Concertgebouw. Voor dirigente Tiani Lou, maar ook voor de componist Imam Habibi. Speciaal voor deze avond vanuit Toronto hier naartoe gekomen. Ja, het stuk Jean. Habibi raakte voor dit werk geïnspireerd door de protesten die op gang kwamen na de dood van Mahsa Amini en verschillende andere jonge vrouwen in Iran. En die titel Jean verwijst naar de Koerdische naam van Mahsa Amini. Op 16 september 2022 stierf zij in Teheran onder verdachte omstandigheden. Nadat ze door de zedenpolitie was gearresteerd omdat ze zich niet aan de normen had gehouden van de hijab-voorschriften. En dit stuk is dus opgedragen aan de dappere bevolking van Iran. En dan gaat hier nu op het podium het een en ander even verplaatst worden. De vleugel staat al wel op het podium, maar die moet nog eventjes centraler gezet worden. En dan gaat het concert zo meteen verder met de rapsodie op een thema van Paganini van Sergei Rachmaninoff. Ja, die rapsodie op een thema van Paganini is een compositie voor piano en symfonieorkest. Vertoont zeer grote gelijkenissen met een pianoconcert. En het thema is gebaseerd op de laatste capriccio van de 24 capriccios voor viool van Paganini. En Rachmaninoff maakte daar 24 variaties op. Ja, opvallend is dat de eerste variatie na een korte introductie meteen aan het begin wordt gespeeld. Nog voordat het eigenlijke thema heeft geklonken. En waarschijnlijk heeft Rachmaninoff dat idee overgenomen van Beethoven, die dat ook deed in de finale van zijn derde symfonie. In de zevende variatie maakte Rachmaninoff een toespeling op het Dies Irae thema, een middeleeuws Gregoriaans gezang uit de dodenmis. De componist had een levenslange fascinatie voor deze melodie. En ja, het lijkt erop dat hij daarmee een grapje maakte over de verhalen die de ronde deden over Paganini. Die speelde namelijk zo fantastisch viool dat sommige mensen dachten dat hij zijn ziel aan de duivel had verkocht in ruil voor zijn fabelachtige viooltechniek. Ja, de meest bekende variatie is toch wel waarschijnlijk dat Andante Cantabile. De dromerige en ontroerende 18e variatie. Die wordt ook vaak in compilaties van klassieke muziek opgenomen zonder de rest van het werk. En dat is dan weer gebaseerd op een omkering van dat thema van Paganini. Oftewel, het A-mineur thema van Paganini wordt ondersteboven gespeeld, zou je kunnen zeggen. Komt dan in des majeur te staan. En Rachmaninoff droeg het op aan zijn agent. En dan tot slot die 24ste variatie. Die is technisch zo angstaanjagend moeilijk dat Rachmaninoff zelf vreesde dat hij het niet foutloos kon spelen. Een bevriende pianist adviseerde hem om vlak voor het optreden een glas crème de menthe, een muntlikeur, te nemen. Om zijn zenuwen te kalmeren. Nou, het werkte perfect. En sindsdien noemde Rachmaninoff dat deel ook wel de crème de menthe variatie. Het werk ontstond toen Rachmaninoff in de zomer van 1932 in zijn nieuwe villa in het Zwitserse Luzern verbleef. En later creëerde choreograaf Michel Fokin samen met Rachmaninoff het ballet Paganini, waarbij de rapsodie als partituur werd gebruikt. Goed, de Russische pianiste Juliana Avdeva is de soliste die we nu gaan horen met die rapsodie. Begon op 5-jarige leeftijd met pianolessen. Studeerde in Moskou, behaalde haar diploma aan de Kunstuniversiteit Zürich. En hier klinkt het applaus voor pianiste Juliana Avdeva. En voor dirigente Tiani Lou. We zijn op weg naar hun plek op het podium. En dat betekent dat we gaan luisteren
naar die rhapsodie op een thema van Paganini van Sergei Rachmaninoff.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

U hoorde de rapsodie op een thema van Paganini, van Rachmaninoff. En het werd gespeeld door pianiste Juliana Avdeeva. Samen met het Radio Philharmonisch Orkest. Onder leiding van Tiani Lou. En een daverend applaus. En een staande ovatie hier in de grote zaal van het concertgebouw. Voor de in Moskou geboren pianiste. En voor deze prachtige uitvoering van die rapsodie van Rachmaninoff. En, Tiani Lou en Juliana Avdeeva komen opnieuw samen de trap af. Hier in Amsterdam. Om dit bijzonder enthousiaste applaus in ontvangst te nemen. Applaus ook voor de muzici van het orkest. En, zij applaudisseren op hun beurt weer voor Juliana Avdeeva. In 2010 won zij de eerste prijs in het internationale Chopin pianoconcours. Was daarmee de vierde vrouw die deze titel wist te winnen. In 1965 bijvoorbeeld was dat Marta Argerich. Vorig jaar won ze de prestigieuze Diapason d'Or voor haar album Voyage Chopin. En dat is een van de belangrijkste internationale prijzen voor klassieke muziekopname. En verder treedt Juliana Avdeeva inmiddels wereldwijd op met de beste orkesten. Vorig jaar maakte ze haar debuut in het concertgebouw. Met een solo recital toen in de kleine zaal. En in november keert ze daar terug voor een concert samen met Quattuor Modigliani. En inmiddels staat ze opnieuw vooraan op het podium. En hopelijk krijgen we nu, ja, we krijgen een toegift.

En opnieuw groot applaus voor Juliana Avdeeva. Ze speelde als toegift de laatste van de 10 preludes voor piano, opus 23 van Rachmaninoff in Gesgrood. En groot applaus nogmaals dus voor deze fantastische pianiste. Ja, en tot zover het eerste deel van dit zomeravondconcert.

Ja, zometeen dan gaat het concert hier verder met Scheherazade van Rimsky-Korsakov. Maar wij blijven nog eventjes bij Rachmaninov met twee andere werken van deze componist. En die worden allebei gespeeld door cellist Pablo Ferrandez en pianist Denis Kotsugin.

0: Dat was een bewerking van Elegie, de eerste van de vijf morceaux de fantasie van Rachmaninoff. En daarvoor hoorde je van dezelfde componist het derde deel uit zijn sonate voor cello en piano. En beide werken werden gespeeld door cellist Pablo Verandes en pianist Dennis Kotsugin.
1: Het zomeravondconcert. Met Selma van Dijk op NPO Klassiek.
0: Ja, fijn dat u luistert naar het zomeravondconcert met vandaag een rechtstreekse uitzending vanuit het Concertgebouw in Amsterdam. Waar zometeen na de pauze de orkestsuite Scheherazade van Rimsky-Korsakov gespeeld gaat worden. Door het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Tiani Lu. Maar eerst nog andere muziek van deze Russische componist. Dit is het eerste deel uit het quintet voor piano, fluit, klarinet, fagot en horen in Besgroot.

En dat was het eerste deel uit het quintet voor piano, fluit, klarinet, fagot en horen in Bes Groot van Rimsky-Korsakov. Gespeeld door Levan Français en pianist Eric Lesage. En daarmee zit de pauze er hier in Amsterdam zo goed als op.

Ja, we gaan weer verder met het tweede deel van dit concert hier vanavond in het Concertgebouw in Amsterdam. En we gaan luisteren naar Sjerezade van Rimsky-Korsakov. Die orkestsuite is gebaseerd op de verhalen die de mooie Sjerezade 1001 nacht lang vertelde aan haar kersverse echtgenoot, de sultan. Hij was ervan overtuigd dat zijn bruiden hem zouden gaan bedriegen en daarom vermoorde hij hen na de huwelijksnacht. Maar Sjerezade, zij wist zich het vegenlijf te redden door heel veel spannende en bijzondere verhalen te vertellen met een enorm goede cliffhanger. En de sultan wilde dan steeds weten hoe het af zou lopen en zo overleefde zij 1001 nachten. En wist ze dus ook veel andere bruiden te redden van de dood. Nou, uiteindelijk geneest de sultan van zijn waanzin en achterdocht en leven ze toch ook nog lang en gelukkig. Rimsky-Korsakov schreef het werk in de zomer van 1888. Het is een van zijn meest bekende, meest gespeelde stukken geworden. Een regelrechte hit, zou je kunnen zeggen. Ja, voor de sultan bedacht hij het motief dat je zo meteen als eerste gaat horen in deel 1. De zee en Sindbaads schip. En Sjerezade hoor je dan weer terug in die prachtige vioolsolo die daarop volgt. En die thema's hoor je in alle vierde delen van deze orkestsuite op de een of andere manier weer terug. De vioolsolo wordt gespeeld door de concertmeester van het Radio Philharmonisch Orkest, Nadia Wijzenbeek. En de harp die bij die solo's te horen is, die wordt bespeeld door Ellen Versnij. Ja, en vervolgens maakt de viool duidelijk dat de vertelster Sjerezade aan een ander verhaal is begonnen. Dan krijgen we het verhaal van Prins Kalender. En daar komt dirigente Tiani Lu de trap af. En laten we ons meenemen op deze reis. Vol met verhalen van Sjerezade. We varen mee met Sindbad de zeeman op zijn schip. Luister vervolgens naar het verhaal van Prins Kalender. Dan dat van de jonge prins en prinses. En tot slot gaan we naar het feest in Bagdad. Tiani Lu dirigeert het Radio Philharmonisch Orkest.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Tiani Lou speelde Scheherazade van Rimsky-Korsakov. Met een groot applaus hier in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Voor dirigente Tiani Lou. Maar, en ook zeker voor de muzici van het orkest. En dan met de namen natuurlijk. Concertmeester Nadia Wijzenbeek. Zij speelde die prachtige vioolsolo's waarmee Scheherazade werd verklankt. En natuurlijk ook applaus voor harpiste Ellen Versnij. En voor horniste Annelies van Nuffelen. En op hobo hoorde je Elin Casey, Yvonne Wolters en Gerard van Andel. Een applaus ook voor de klarinetisten Frank van den Brink. En nu ook voor een fagotist Jos Lammersen. Voor zijn collega's Marlene Schwertzler en Pedro Perez Mendes. En dit applaus is voor Ad Willeman, Raymond Rook en Johan Verheij, de trompetisten van het Radio Philharmonisch Orkest. En dit applaus is voor paukenist Paul Jussen. Het is mooi om te zien hoe Tiani Lou door het orkest heen loopt. Om alle muzici aan te wijzen.

sowieso mooi om naar haar te kijken. Het is af en toe net alsof ze danst, alsof ze een ballerina is. Prachtig om te zien hoe zij dirigeert.

En dat was applaus voor Nadia Wijzenbeek, de concertmeester, die die prachtige vioolsolo speelde. En nou mag het voltallige orkest gaan staan. En wat een applaus, wat een succes, wat een mooie avond. Hier in het concertgebouw. Ja, tot zover het concert hier in het concertgebouw in Amsterdam. I would like to thank the listeners from abroad for joining us here tonight.

Ja, het applaus gaat hier nog even door. Voor de techniek zijn hier vanavond John Nieuwenhuis en Rob Heerschop. En radioregie is in handen van Maartje Benders. Ja, wij gaan nog even door met de uitzending tot 10:30. En dan doen we met een vooruitblik. Want morgenavond zijn we met het zomeravondconcert live te horen vanuit Zeist. Met een van de concerten tijdens de Zeister Muziekdagen. Dan hoor je het Schumann Quartet met medewerking van klarinettist Arno Pieters, fagottist Helma van den Brink, hoornist Fons Verspaandonk en contrabassist Lars Raadloff. En op het programma dan het Grand Septet van Frans Berwald en het Septet Opus 20 van Beethoven. We gaan nu ook alvast luisteren naar dat Schumann Quartet, maar dan met muziek van Mozart.

En dat waren de eerste twee delen van het 21ste strijkkwartet van Mozart, gespeeld door het Schumann-kwartet. We gaan het zomeravondconcert van vandaag afsluiten met de Nocturne voor piano opus 62, nummer 1 van Frédéric Chopin. En dat wordt gespeeld door de solisten van het concert van vandaag, Juliana Avdeva. Daarna is Pieter van Ness er met Passaggio Late Night. Nog een mooie avond verder. Dag!

0: Passaggio Late Night. Met Pieter van Nes.
1: Een hele goede avond. Om de week breng ik mijn zoontje naar mijn ouders, zodat hij een dagje met zijn opa en oma kan zijn. En juist omdat er dan steeds 2 weken tussen zitten, zien zij de ontwikkeling die hij doormaakt. En waar ik juist haast ongemerkt in meegroei, krijgen ze die in stapjes mee. En het is ook een groot goed dat hij zo met 2 opa's en 2 oma's kan opgroeien. Zelf heb ik altijd maar 1 opa en oma gekend. Dat was al een enorme rijkdom. En als kind stel je daar verder geen vraagtekens bij. Maar nu denk ik wel eens hoe het toch zou zijn geweest als ik die anderen ook had gekend. En misschien zijn dat juist vragen die naar boven komen, omdat ik mijn eigen ouders nu in diezelfde 2-wekelijkse stappen ook ouder zie worden. Ook dat is een proces waar je als kind geen seconde over nadenkt. Juist omdat je het zo geleidelijk meemaakt. Als kind zijn je ouders gewoon je ouders. Die zijn er altijd als je ze nodig hebt. Nou, zo zou het in ieder geval moeten zijn, denk ik. Maar de dingen die ik 10 of 20 jaar geleden nog met mijn ouders kon ondernemen, en waar ik toen waarschijnlijk helemaal geen behoefte aan had, die worden nu steeds moeilijker. Terwijl ik ze juist nu mee zou willen nemen naar mooie plekken, naar concerten. Ik zou ze hier mijn werkplek willen laten zien, kennis laten maken met de wereld om mij heen. Maar waar mijn wereld open staat, waar ik hou van de diepe, onverwachte indrukken die je op kunt doen in je leven, is hun wereld juist kleiner aan het worden. Dat geeft rust. Het geeft veiligheid. Hou vast. En ik weet niet hoe ik dat anders zou moeten doen, maar ik weet wel dat het juist mijn zoontje lukt om dat op een prettige manier te doorbreken. Met zijn ongeremdheid, met zijn eigen wijsheid, verwondering en levenslust. En dat is dan toch een rijkdom die ik hem nooit had kunnen geven. Het gevoel toch weer een onwrikbare, vaste waarde in iemands leven te kunnen zijn. En zo is dat cirkeltje dan toch weer rond. Welkom bij Passaggio Late Night.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Muziek met een verkwikkende energie die iedereen kan voelen. Echt muziek voor alle leeftijden. Dit rondo uit de eerste serenade voor orkest van Johannes Brahms door het residentieorkest onder leiding van Jan Willem de Vriend. Dan gaan we door met muziek van Leo Brouwer van een nieuw album van Laura Mazzon-Franqui, gitariste. Dit is een deel uit El Decameron Negro, de ballada de la Donchella Enamorada.

0: De Vrijplaat.
1: Enige tijd geleden, rondom de Indië-herdenking afgelopen maand, stuitte ik op de 20e eeuwse pianiste Lili Kraus. Een succesvol Hongaars-Joods pianiste, geboren in 1903. En haar levensverhaal is onlosmakelijk verbonden met haar tijd in een Japans concentratiekamp in Indië, Tangerang. En ze had in de jaren 30 al getoerd door Europa, Japan, Zuid-Afrika. En toen ze in de jaren 40 op een Aziatische tour op uitnodiging op Java kwam, werd ze daarna samen met haar familie gevangen genomen en geïnterneerd. Het is een onwaarschijnlijk verhaal, maar toch ook haar zeggingskracht als muzikus raakte me. Ze was leerlinge van Kodály en Bartók, maar ze was vooral ook een Mozart- en Haydn-specialiste. En haar tijd eigenlijk ver vooruit, want bijvoorbeeld opnames maken leek haar al heel vroeg een onmisbare schakel in haar werk als muzikus. Net zoals dat ze het liefst Mozart wilde spelen op instrumenten uit die tijd. Het is ongehoord toen, maar ze probeerde het wel. Uit haar tijd in het kamp zijn verschillende ooggetuigenverslagen bekend. Een van haar medegevangenen, Miep Bakker, die schreef later bijvoorbeeld haar kampherinneringen op. En daarin valt dit te lezen. De Japanse commandant had voor de oorlog eens een pianoconcert in Tokio bijgewoond. De soliste van toen, Lili Kraus, zat bij ons gevangen. En zodra hij haar zag, kwam er een piano het kamp binnen. Zij werd verplicht gesteld er elke dag op te studeren. En als het zo uitkwam, moest ze een concert geven. Na het eten wist ik dat er gestudeerd werd. En zo zat ik dan in dat verloren uurtje in de schaduw van een afdakje en liet de klanken van een sonate van Mozart over mij heen gaan. Zoals ik daar zat, met bijna niemand anders om mijn aandacht af te leiden, kon ik mijn fantasie de vrije loop laten. Dan keek ik naar het voorbijdrijven van de wolken, de zonnestralen en de vogels die allemaal van die plek te zien waren. Dan voelde ik me bijna vrij. Het is zo'n bijzonder verhaal. Ik zou er eigenlijk graag meer te weten over komen. Dus eigenlijk een oproep. Als iemand daar kennis van heeft of weet hoe ik aan die informatie kan komen, neem vooral even contact met me op. Maar dit is in ieder geval Lili Kraus, pianiste met muziek van Mozart.

0: Het mag dan wel een oude opname zijn, maar het is zo springlevend gespeeld. En met zoveel aandacht voor detail in die noten van Mozart. Lili Kraus speelde hier het tweede deel, het Andante Cantabile con Espressione, uit de 8e pianosonate van Wolfgang Amadeus Mozart. En we zijn alweer in de laatste week van de brieven van Beethoven, gelezen door acteur Leopold Witte. Brieven die we hier in Passaggio Late Night deze zomer elke dag laten horen. En omdat we Beethoven en zijn brieven chronologisch volgen, zijn we inmiddels bij de laatste periode van zijn leven aanbeland. De première van de 9e symfonie op 7 mei 1824 is een van de grootste triomfen uit Beethovens carrière. Al na het tweede deel wordt Beethoven toegejuicht door een uitzinnig publiek. De ovaties na afloop van de symfonie zijn overrompelend. Het publiek zwaait met hoeden en zakdoeken omdat Beethoven het applaus niet kan horen. En Beethoven wil de partituur zo snel mogelijk laten drukken. Maar dat proces dat verloopt uiterst moeizaam. Hij jaagt daarmee menig kopiist tegen zich in het harnas. En zijn woedeuitbarstingen als het werk niet verloopt zoals hij wil, die zijn legendarisch. Een van die kopiisten die geeft er de brui aan en krijgt er van Beethoven flink van langs.
1: Beethovens brieven. Het leven van Beethoven in zijn eigen woorden.
2: Wenen, maart 1825. Domme kerel. Zelf ingenomen ezel van een vent. Zo'n lomprik, zo'n dief van je portemonnee zou je een compliment moeten maken. In plaats daarvan zou je hem aan zijn ezelachtige oren trekken. Knoeipot, stommeling. Verdorie nog aan toe. Zorg dat je die door eigen dunk, kortzichtigheid, zelfingenomenheid en stopzinnigheid gemaakte fouten van je verbetert. In plaats van mij te willen beleren. Want het is hetzelfde als wanneer het zwijn Minerva iets wil bijbrengen. Gisteren, ja al eerder, besloot ik dat je niet meer van me mag werken.

0: uit de 9e symfonie van Ludwig van Beethoven. Het orkestre Revolutionaire Romantiek en het Monteverdi Choir hoorde je onder leiding van John Elliott Gardiner. En de partituur van de 9e symfonie die verschijnt uiteindelijk in 1826 bij uitgeverij Schott. Speciaal vervaardigd, chic ingebonden exemplaar werd overgedragen aan Frederik Willem III van Pruisen. En dit manuscript werd in 2002 door UNESCO uitgeroepen tot werelderfgoed van de mensheid. Inmiddels is het, nou, het gaat al richting 10 minuten over 11.
1: Passaggio Late Night met Pieter van Nes op NPO Klassiek.
0: Afgelopen weekend had ik met collega Hans Hafmans een leuk gesprek over Vaughan Williams. Die bleek voor ons beiden namelijk iemand met twee gezichten. De symfonicus aan de ene kant, die in zijn symfonieën soms verzandde in bombast en pogingen om iets van die vanzelfsprekendheid van Sibelius te laten horen. En de componist die zo goed met tekst overweg kon. Zijn hele leven heeft hij liederen geschreven. On Wenlock's Edge, The Vagabond, dat is allemaal werkelijk schitterend. Maar ook zijn zwanenzang is een liederencyclus. En toch een hele bijzondere liederencyclus. De Blake Songs. Liederen voor zang en hobo. En zelfs in sommige liederen blijft die hobo helemaal achterwege. Het zijn liederen waarin Vaughan Williams die teksten van William Blake op muziek zet. Teksten over puurheid. Teksten over onschuld. En het verraad dat in onze wereld aan die onschuld soms gepleegd wordt. Het is heel indringend. En juist omdat het zo klein geschreven is, voor zo'n tweestemmige zetting eigenlijk soms, lijkt het bijna weer volksmuziek en kom je echt in die tekst en word je meegenomen. Dus daarom hier de 10 Blake Songs van Ralph Vaughan Williams door tenor Mark Padmore en hoboist Nicholas Daniel.

De 10 Blake songs van Rafe Vaughan Williams door Mark Patmore, tenor, en Nicholas Daniel, hobo. De zwanenzang, laatste compositie van Rafe Vaughan Williams. Hij heeft net de première niet mee kunnen maken. Het is werkelijk schitterende, hele bijzondere muziek. Op die ook bijzondere teksten van William Blake. Ja, pak ik weer de draad op van het dagboek van een poes van Remco Kampert. Ja, het dagboek van Poef de kat en haar baasjes Bril en Rok. Al enige dagen is er elke avond sprake van naar Franseland te gaan en mij dan mee te nemen. De grote angst van Bril en Rok is dat ik in dat land weg zal lopen en nooit meer terug zal keren. Daarom is het er tot nu toe nog niet van gekomen. In hun zwartste dromen stellen ze zich voor hoe ik bang en eenzaam en op den duur sterk vermagerd door het onbekende land zal dwalen, het spoor terug steeds meer bijsterrakend. Ze meten de gevaren waaraan ik tijdens mijn zwerftocht bloot zal staan breed uit. Ik zou bij het oversteken van een weg onder een alles verbrijzelende landbouwmachine kunnen komen. Boerenpummels in hun zucht naar goedkoop vermaak kunnen me doodknuppelen. Ondanks het verbod erop zou ik eten van over velden uitgestrooid gif en een helse dood sterven. Verwilderde honden verscheuren me. Hongerige uit het vreemdelingenlegioen gedeserteerde soldaten roosteren me boven een vuurtje. Mijn pelsjas wordt op een markt verkocht voor een klein bedrag waarvan ze zich goedkope rode wijn aanschaffen. Mijn afgekloven botten laten ze slingeren in het bos. Misschien moeten we een tuigje voor Poef kopen, zegt Rok. Dan kan ze mee uit wandelen gaan en loopt ze niet weg. Bril kijkt bedenkelijk. Dat wil ze nooit, zegt hij. Daar hadden we haar aan moeten laten wennen toen ze nog klein was. Nu is ze er te oud voor. Bril kent mij goed. Hij komt tevoorschijn met een foto waarop hij zelf staat afgebeeld. Als wankel op de been staande peuter met een tuigje aan. Als ik dat niet droeg, viel en liep ik alle kanten uit, zegt hij geamuseerd. Dat doe je nog, zegt Rok. Bril kijkt beledigd. Ik ruik aan de foto. Oude lucht. Hoe het ook mag zijn, geen tuigje, verordeneert Bril. Niet voor mij en niet voor hem.

0: Geweldige muziek blijft dit toch. Ook in deze bewerking van het eerste deel van de pianosonatine van Maurice Ravel door het Belgische Revue Blanche Franse muziek. Ja, aansluitend op dat Franse dagboekfragment van het dagboek van een poes van Remco Campert. Bijna middernacht. Ik heb nog deze Night Seasons van Rebecca Dale voor je in petto. Tenebrae en het Philharmonia Orchestra. Onder leiding van Nigel Short samen met Richard McVeigh orgel en Guy Johnston cello. En daarmee wens ik je een goede nacht. Als je gaat slapen, zeg ik, slaap lekker. Als je wakker blijft, blijf vooral luisteren. Want er staat, zoals iedere nacht, prachtige muziek voor je klaar. En voor iedereen zeg ik, blijf dromen.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
0: Van Remco Campert. Bijna middernacht. Ik heb nog deze Night Seasons van Rebecca Dale voor je in petto. Tenebrae en het Philharmonia.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: NPO Klassiek. Hij is terug in Nederland, de IJslandse pianovirtuoos Víkingur Ólafsson. En je hoort hem live bij NPO Klassiek. Samen met het Koninklijk Concertgebouw Orkest speelt hij het vurige vijfde pianoconcert van Beethoven. Luister mee, woensdag vanaf 8 uur, Víkingur Ólafsson in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
4: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliquemuseum.nl.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh. Dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Leren mediteren. Zen.nl.
12: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
13: Leren mediteren, zen.nl.
14: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
15: Ontdek de tentoonstelling De Muze van, in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
14: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
16: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
18: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het is dinsdag 25 augustus. Martijn van Beek met het NOS Journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag enkele dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen zijn beschadigd geraakt. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht en besloten ze zelf te stoppen, waarna de etappe werd afgelast. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta en vielen vele tientallen doden. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. Ruim 3 weken na het drama lijkt de repatriëring maar niet op gang te komen. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van die parken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Ben Salman. Toen ontdekten de twee dat ze allebei fans zijn van die serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer vannacht helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig. 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.